0: van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws op Regio 8. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. De vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk. Ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Achterhoek. 4 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. De vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk. Ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. De vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk. Ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Bij een jihadistische aanslag op de luchthaven van de Nigerese hoofdstad Niamey zijn 11 militairen en 2 burgers omgekomen. Ook een militaire luchtmachtbasis op het vliegveld was doelwit van de aanval. Volgens de militaire machthebbers duurden de gevechten ongeveer 2 uur en zijn 22 aanvallers gedood. De aanslag is opgeëist door een aan Al-Qaeda gelieerde groepering. De situatie is inmiddels weer onder controle en het vliegverkeer is hervat. De behandeling van het wetsvoorstel voor een hoger eigen risico in de zorg wordt mogelijk uitgesteld tot na de zomer. Minister Hermans kan zich wel vinden in een verzoek van Ingrid Koenraadi en Diederik van Dijk om eerst de financiële gevolgen verder te laten onderzoeken. Volgens de minister blijft 1 oktober de uiterste deadline voor behandeling van de wet. Oppositiepartijen Pro, PVV en SP reageren woedend. Zij zijn bang dat vooral chronisch zieken de rekening betalen van een hoger eigen risico. De Oekraïense president Zelensky wil de oorlog met Rusland nog voor de winter beëindigen via diplomatie en extra druk op Moskou. Hij schrijft op Telegram dat Oekraïne anders een omvangrijk winterhulppakket nodig heeft met onder meer brandstof en energieapparatuur. Ook vraagt hij om minstens 300 extra raketten voor de komende maanden. Op de EU-top in Brussel pleitte Zelensky opnieuw voor een versneld lidmaatschap van de Europese Unie voor zijn land. Daar is verdeeldheid over. De Europese Unie verlengt de economische sancties tegen Rusland met een jaar vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat hebben de EU-leiders tijdens hun top in Brussel besloten. De sancties zijn gericht op belangrijke sectoren van de Russische economie. Voor het eerst worden de maatregelen met 12 maanden verlengd. Eerder gebeurde dat steeds voor een half jaar. Ook de G7-landen werken aan nieuwe Russische sancties. Canada en het Verenigd Koninkrijk kondigden al aanvullende maatregelen aan. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover het radio-nieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: zeg.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
4: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
5: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
6: Eén jongen. Twee eieren. 100 gram bakmeel, boter en suiker. Een halve theelepel vanille-extract. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in. Met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Regio 8, headlines.
11: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op regio 8. Bij een jihadistische aanslag op de luchthaven van de Nigerese hoofdstad Niamey zijn 11 militairen en 2 burgers omgekomen. Ook een militaire luchtmachtbasis op het vliegveld was doelwit van de aanval. De behandeling van het wetsvoorstel voor een hoger eigen risico in de zorg wordt mogelijk uitgesteld tot na de zomer. Minister Hermans kan zich wel vinden in een verzoek van Ingrid Koenraad en Diederik van Dijk om eerst de financiële gevolgen verder te laten onderzoeken. De Oekraïense president Zelensky wil de oorlog met Rusland nog voor de winter beëindigen via diplomatie en extra druk op Moskou. Op de EU-top in Brussel pleitte Zelensky opnieuw voor een versneld lidmaatschap van de Europese Unie voor zijn land. De Europese Unie verlengt de economische sancties tegen Rusland met een jaar vanwege de oorlog in Oekraïne. De sancties zijn gericht op belangrijke sectoren van de Russische economie.
2: Tot zover de hoofdpunten van het radio-nieuws op regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft zich in een persconferentie in het Witte Huis uitgesproken over de relatie van het land met Israël. Vance waarschuwde dat de VS de enige bondgenoot van Israël in de hele wereld is en dat het verstandig is die te vriend te houden. Hij reageerde daarmee op berichten dat de Israëlische premier Netanyahu boos zou zijn over het gesloten akkoord met Iran. Daarin staat dat Israël Libanon niet meer mag aanvallen. Bij een jihadistische aanslag op de luchthaven van de Nigerese hoofdstad Niamey zijn 11 militairen en 2 burgers omgekomen. Ook een militaire luchtmachtbasis op het vliegveld was doelwit van de aanval. Volgens de militaire machthebbers duurden de gevechten ongeveer 2 uur en zijn 22 aanvallers gedood. De aanslag is opgeëist door een aan Al-Qaeda gelieerde groepering. De situatie is inmiddels weer onder controle en het vliegverkeer is hervat. De behandeling van het wetsvoorstel voor een hoger eigen risico in de zorg wordt mogelijk uitgesteld tot na de zomer. Minister Hermans kan zich wel vinden in een verzoek van Ingrid Koenraad en Diederik van Dijk om eerst de financiële gevolgen verder te laten onderzoeken. Volgens de minister blijft 1 oktober de uiterste deadline voor behandeling van de wet. Oppositiepartijen Pro, PVV en SP reageren woedend. Zij zijn bang dat vooral chronisch zieken de rekening betalen van een hoger eigen risico. De Oekraïense president Zelensky wil de oorlog met Rusland nog voor de winter beëindigen via diplomatie en extra druk op Moskou. Hij schrijft op Telegram dat Oekraïne anders een omvangrijk winterhulppakket nodig heeft met onder meer brandstof en energieapparatuur. Ook vraagt hij om minstens 300 extra raketten voor de komende maanden. Op de EU-top in Brussel pleitte Zelensky opnieuw voor een versneld lidmaatschap van de Europese Unie voor zijn land. Daar is verdeeldheid over. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover het radio-nieuws op Regio 8.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op NS.

0: Vind je bij Bol?
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Bart Meijer.
7: Goedemorgen op de laatste dag van de week, ook de warmste dag van de week. Eventjes de slaap uit de ogen wrijven. Jermaine Jackson.

Coldplay bij Regio 8 en de Viva La Vida daarvoor. Jermaine Jackson, de broer van Michael Jackson natuurlijk. En de sweetest, de sweetest. Nog heel veel hommeles in de families liggen nog regelmatig met elkaar in de clinch. Zo, dit is de ochtendshow vandaag op 19 juni. De warmste dag van de week. We moeten het doen met temperaturen rond 35 graden. Ja, dat is zelfs voor mij warm. Ik hou wel van een beetje van het warme weer, maar dit is pentjes, weet je dit, hè? Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker nog regelmatig met elkaar in de clinch.

0: Koreaanse keeper.
1: Ja, dat ging zo. Hè.
2: Daar moet de keeper komen. Die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seong-gyu.
0: Oei, pijnlijk is dat. En zo op zo'n WK zeg, dat wil je toch niet meemaken. Het werd uiteindelijk 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika die speelden met 1-1 gelijk. Vandaag dus tropisch warm, temperatuur meer dan 30 graden. Het nationaal hitteplan is van kracht. En voor vandaag geldt dus code geel vanwege de hitte. Dus doet

Jonas Blue en Melf, Edge of Desire bij Regio 8. In de ochtendshow, goedemorgen. Ik zat gisteren op een terrasje heerlijk wat te eten in de buurt waar ik woon. Ik woon niet in de Achterhoek, ik woon in de buurt van Nijmegen. Dus ik zat ook in Nijmegen op het terrasje. En ik heb op het moment dat ik daar zat te eten, twee demonstraties voorbij zien trekken. Ik heb het eten er niet door laten verpesten. Een van die demonstraties die kon ik niet helemaal plaatsen. Dus zometeen even wat dieper op induiken. Misschien jij mij wat duidelijke inklaarheid kan geven. Wat een beetje apart. Fortunes.

0: Fortunes, you've got your troubles and I've got mine. Met andere woorden, mind your own business. Zometeen Michiel Zwartepoorten met het laatste nieuws uit de Achterhoek.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
5: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Zie je nou wel, ze ruikt me.
7: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
8: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Michiel Zwartepoorten. De gemeente Montferland noemt de anti-AZC-demonstratie van woensdagavond in Didam over het algemeen rustig verlopen. PVV-leider Geert Wilders sprak na de mars door het centrum.
13: Geen AZC in Montferland. AZC, weg ermee. AZC, weg ermee.
12: Bij de demonstratie werden 5 mannen aangehouden voor het afsteken van vuurwerk en fakkels. Ook stelde de gemeente een noodbevel in, waarna een groep mensen uit het centrum werd verwijderd. De gemeente Oost-Gelre organiseert op 30 juni een informatieavond over een mogelijke opvanglocatie in Harreveld. Op het terrein van e-hub zouden maximaal 200 nareizende statushouders tijdelijk kunnen worden opgevangen. De opvang is bedoeld voor een periode van 3 tot 5 jaar. Tijdens de bijeenkomst kunnen inwoners vragen stellen over de plannen. Na de zomer neemt de gemeenteraad een besluit over de verdere uitwerking. Het voormalige Syrische restaurant Al Basha in Doetinchem is failliet verklaard. De eetgelegenheid ging na een grote brand in april vorig jaar niet meer open. Al Basha kende een roerige periode met klachten over overlast en een vechtpartij voor de deur. Door de brand konden bewoners van de appartementen boven het restaurant lange tijd niet terug naar huis. Inmiddels zijn de woningen weer bewoond. Het KNMI heeft ook vandaag code geel afgegeven voor de Achterhoek vanwege de aanhoudende hitte. Tot zaterdagochtend worden temperaturen tussen de 27 en 35 graden verwacht. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen last krijgen van de warmte. Ook het Nationaal Hitteplan is van kracht. Het advies is om voldoende te drinken, inspanning te beperken en woningen zo koel mogelijk te houden. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je online op de site en ook in de app van Regio 8.

De nieuwe single van Chaka Khan, die heet Chakzilla. En dit was Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Hele sympathieke man. Ik zie hem al eens in interviews voorbij komen. En denk van ja, want die man is gewoon aardig. Gewoon heel sympathiek, vriendelijke uitstraling. Dit is de ochtendshow. Ik zat gisteren, ja, zoals ik net vertelde, op het terrasje in Nijmegen. Lekker hapje te eten met een vriendin van mij. En ik werd getrakteerd op 2 demonstraties. Ik zat ook aan de straatkant, dus ze trokken echt gewoon een halve meter van mij vandaan. Ze konden eigenlijk het eten van mijn bord pakken, bij wijze van spreken. Eén demonstratie ging over de Palestijnen, dat was in ieder geval overduidelijk. Maar een andere demonstratie hadden mensen borden om en ze demonstreerden: drink geen Coca-Cola. Dan heb je te denken, oké, wat is er nu met Coca-Cola? Ja, het is natuurlijk verschrikkelijk ongezond. Ik bedoel, je kan je de grootsteen mee ontstoppen, maar ik heb even zitten denken en ik denk dat ik wel een beetje weet in welke richting ik het moet zoeken. Maar als jij weet waarom mensen demonstreren tegen Coca-Cola, laat het me rustig even weten via 47 47 00 22. Zoals beloofd, de nieuwe van Chaka Khan. En die heet Chakzilla.

Zeg, lukt het een beetje met wakker worden? Dat is een lange plaknacht. Alles even tegen elkaar openzetten. Maar dat heeft vandaag niet zoveel voor zin hoor. Met 33 graden op de thermometer. De kast was dat en raak bij regio 8. Net de vraag gesteld van hoe kan het zijn dat er een demonstratie langs mijn tafeltje liep waar ik gisteren zat te eten in Nijmegen met daarop borden van drink geen Coca-Cola. Kom een aantal reacties binnen. Ja, Jaap zegt het is gewoon heel ongezond, maar dat zal het niet zijn. Marlies stuurt Coca-Cola, er wordt tegen gedemonstreerd. Omdat Israël een distributiecentrum heeft van Coca-Cola. Dat ligt in de illegale Israëlische nederzetting op de westelijke Jordaan-oever. Dat is Palestijns, door Israëli's bezet gebied. En volgens het internationaal recht maakt Coca-Cola zich hiermee medeplichtig aan oorlogsmisdaden. Oké. Dat is even een mooie uitleg. Dankjewel. Even het laatste nieuws, terwijl ik intussen een vlieg aan het wegjagen ben hier. De huisvliegen die komen weer tevoorschijn. Drie mannen zijn veroordeeld voor de moord op de 22-jarige Muze uit Pannerden. De twee oudste verdachten kregen 20 en 16 jaar cel. De jongste 2 jaar jeugddetentie en jeugd-TBS. In Duiven gaat de gemeente en de provincie onderzoeken of er een kleine kernreactor kan komen. Het gaat om een haalbaarheidsonderzoek naar een zogeheten small modular reactor, zoals dat heet. En de besluit over de komst ervan die is nog niet genomen. En het is vandaag de internationale dag van het slenteren. Hoe dat zit, ik vertel het je zo.

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Woensdag 24 juni staat Wehl weer op zijn kop. De 42e Wehleriade. De grootste braderie van de Achterhoek. Het centrum van Wehl, vol gezelligheid en vertier voor jong en oud. Te omschrijven als een mix van braderie, kermis en stratenfestival. Meer dan 150 kramen met een breed scala aan producten en niet te missen de verschillende attracties. 'S Avonds gaan we gewoon door met onder andere live muziek. De Wehleriade, woensdag 24 juni. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door Ten Brundel, veelzijdig in wonen. Bezoek geheel vrijblijvend onze vernieuwde showroom met diverse braderieaanbiedingen. Ten Brundel, inrichten is onze passie. Laat nu uw huis compleet isoleren door Isolcom. Gewoon uit de regio. Maak gebruik van de beschikbare subsidie. Makkelijker dan u denkt. Van alleen glas tot het isoleren van de gehele woning. Meer info op www.isolcom.nl.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
5: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
6: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
11: Is regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op regio 8.
13: De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft zich in een persconferentie in het Witte Huis uitgesproken over de relatie van het land met Israël. Vance waarschuwde dat de VS de enige bondgenoot van Israël in de hele wereld is en dat het verstandig is die te vriend te houden. Hij reageerde daarmee op berichten dat de Israëlische premier Netanyahu boos zou zijn over het gesloten akkoord met Iran. Daarin staat dat Israël Libanon niet meer mag aanvallen. In Engeland heeft Labour-kandidaat Andy Burnham de verkiezingen gewonnen in het kiesdistrict Makerfield. Hij komt nu in het Lagerhuis en daarmee ligt voor hem de weg vrij om premier Starmer uit te dagen. De voormalig burgemeester van Manchester is binnen Labour populair. Vanwege zijn politieke successen in Manchester wordt hij ook wel King of the North genoemd. Hij bekleedde eerder verschillende posten in de kabinetten van premier Tony Blair en Gordon Brown. De gemeenteraad van Katwijk geeft voorlopig groen licht voor de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Die moet onder meer medicijnen tegen diabetes, obesitas en kanker gaan maken. Een ruime meerderheid stemde in met de vergunningaanvraag. Een definitief besluit volgt in het najaar. Rijk, provincie en gemeente investeren samen ruim €100 miljoen... in de bereikbaarheid van het gebied. Er komen naast de fabriek ook duizenden betaalbare woningen. Cuba wil de economie ingrijpend hervormen en meer ruimte geven aan de vrije markt. Premier Marrero presenteerde daarvoor 176 voorstellen aan het parlement. Die maken onder meer privatisering van staatsbedrijven en meer buitenlandse investeringen mogelijk. Volgens economen gaat het om de grootste economische hervorming in bijna 70 jaar. Cuba kampt al jaren met een economische crisis, stroomuitval en voedseltekorten. Met de hervormingen wil de regering de economie weer op gang brengen. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien.
12: Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
15: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
16: Zondag 21 juni de Achterhoek Volkmiddag. Met Ierse tradities en Keltische invloeden in het theater.
15: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
17: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
18: Farm & Country Fair Aalten. Het belevenisfestival voor jong en oud. Kijk voor deelnemers en activiteiten op countryfair.nl. Kom ook het vierde weekend van juni met de hele familie naar de Farm & Country Fair.
19: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
20: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
21: Bart Meijer. Goedemorgen, het is 19 juni op de warmste dag, althans tot nu toe van het jaar. En het is ook nog een keer de dag van het slenteren. Nou, alle reden om het even kalm aan te doen, hè.

0: Samen met Code Geel is ook Love in the Air, John Paul Jong op Regio 8 in de ochtendshow. Goedemorgen. En fijn dat je erbij bent. Even naar de krant. Ondernemers geven het kabinet een dikke onvoldoende. Dat heeft het Financieel Dagblad gepeld. Het minderheidskabinet van premier krijgt een 4,6 als rapportcijfer. Kon ik vroeger niet meer thuiskomen, 4,6. Maar liefst 73% van de ondernemers is ontevreden. Dat vertelt deze verslaggever van het Financieel Dagblad.
1: De ondervraagde ondernemers die klagen over een gebrek aan daadkracht vanuit Den Haag, over te veel regels, over te hoge belastingen. En ze zien te weinig grote doorbraken, wat juist dit kabinet ook beloofde, hè, op belangrijke dossiers zoals stikstof of netcongestie. En dat leidt tot die ontevredenheid.
0: Nou, wanneer waren ze een keertje wel tevreden, hè? Ik kan dat me niet meer heugen. In Duiven gaat de gemeente en de provincie onderzoeken of er een kleine kernreactor kan komen. Het gaat om een zogeheten haalbaarheidsonderzoek naar een zogeheten small modular reactor. Het is nog niet zover, maar een besluit over de komst ervan is nog niet genomen. En het is vandaag de internationale dag van het slenteren. Het is in 1979 bedacht in Amerika. En zekere meneer Rabe, ik weet niet hoe ik hem uitspreek. Die had het idee om de wereld eens wat beter te bekijken. En daar dan ook even rustig de tijd voor te nemen. Dus vandaag even lekker rondslenteren en doe het vooral heel rustig aan.

0: Letters van Ludwig, Lucas en Steve bij Regio 8. Nou, dat is lang geleden dat ik echt een originele brief heb geschreven. Handgeschreven brief. Ik bedoel, schrijf je überhaupt nog wel eens? Ik merk als ik soms moet schrijven, dat lukt dat gewoon niet. Ik bedoel, dat is die gewoonte die is een beetje uit mijn systeem verdwenen. Het nationaal hitteplan is van kracht vandaag. En we hebben te maken met code geel, mogelijk zelfs een hittegolfopkomst. En de flitspaal is weer weg uit het centrum van Gaanderen. Wekenlang was dit het onderwerp van gesprek in het mooie dorp. Vele huishoudens die hebben één of meerdere enveloppen op de mat gekregen. Ja, over letters gesproken. Hè? Maar deze komen dan van mevrouw Justitia. De bedragen lopen bij sommige huishoudens al flink op. Balen dus. Maar misschien ook een klein beetje licht aan de horizon. Want Kermis Gaanderen heeft een kleine pleister op de wonden bedacht. En dat doen ze in de vorm van een leuke actie die ze bedacht hebben. Nou, kijken of we daar zo meteen wat meer aandacht aan kunnen besteden. En wie ook geflitst is Bert. Ja, je kent hem wel, Bert van Ernie.
1: Ik ben verdrietig.
0: Ja.
2: Waarom verdrietig, Bert?
1: Dat weet ik niet. Ik voel me verdrietig en sip, Ernie. Oeh. En ik weet echt niet waarom.
2: Maar het is toch mal om verdrietig en sip te zijn zonder reden? Kijk, als je nou een echte reden zou hebben... Als je verzameling paperclips weg was of een van je duiven... dan kon je pas echt verdrietig zijn.
1: Dat is waar.
2: Of als je je favoriete t-shirt ophangt en de wind waait het weg... Of als ze de speeltuin sluiten zodat je daar nooit meer kunt spelen. Dat is het moment om verdrietig te zijn.
1: Ja, je hebt gelijk, Ernie. Het is waar. Ja.
2: Of je verliest je mooiste knikker. Of je beste vriend.
0: Ja, of je beste vriend. Het is inderdaad de stem van Wintee Schippers die is overleden. Met een bijzondere rouwadvertentie in de Volkskrant eert Paul Hanen. Zijn vorige week overleden collega Wintee Schippers. En dit stukje wat ik dan vond op internet sluit dan eigenlijk daar ook wel heel erg mooi bij aan.

Born to Die van Chabuzi. Een van de weinige zekerheden die je hebt in het leven. Dat je ook een keertje gaat weer. Even kijken in de kalender. Wat gaan we nog doen zometeen? Aandacht voor Living Statues in de binnenstad van Doetinchem. Dat keert weer terug op 27 en 28 juni. Deze maand toch in ieder geval. Levende standbeelden die zie je dus in Doetinchem. En bezoekers in de binnenstad kunnen zich laten verrassen, verbazen en verwonderen tijdens Living Statues in Doetinchem. Zometeen komt Marianne uit Ulft hierover praten. Zij is één van die Living Statues. En niet de eerste, de beste hoor. Ze heeft al meerdere prijzen gewonnen. Dat en meer. En Michiel natuurlijk met het nieuws. Dat is even een plaatje waar je gaspedaal toch even iets harder voor ingedrukt wordt. ZZ Top. De mannen met de baarden.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, red de ketet. En vamos naar Beterbed.

0: 30 dagen gratis via Bol.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Regio 8 Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Zwartepoorten. Zahid El Alaji vertrekt na een half jaar alweer bij de Graafschap. De 22-jarige aanvaller maakt de overstap naar Aris Limassol op Cyprus en tekent daarvoor 4 jaar. El Alaji speelde 17 wedstrijden voor de Superboeren en scoorde 1 keer. Omdat hij nog een doorlopend contract had, ontvangt de Graafschap een transfersom. De aanvaller bedankt supporters en club voor een kort maar onvergetelijk avontuur. Het voormalige Syrische restaurant Al Basha in Doetinchem is failliet verklaard. De eetgelegenheid ging na een grote brand in april vorig jaar niet meer open. Al Basha kende een roerige periode met klachten over overlast en een vechtpartij voor de deur. Door de brand konden bewoners van de appartementen boven het restaurant lange tijd niet terug naar huis. Inmiddels zijn de woningen weer bewoond. Het KNMI heeft ook vandaag code geel afgegeven voor de Achterhoek vanwege de aanhoudende hitte. Tot zaterdagochtend worden temperaturen tussen de 27 en 35 graden verwacht. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen last krijgen van de warmte. Ook het Nationaal Hitteplan is van kracht. Het advies is om voldoende te drinken, inspanning te beperken en woningen zo koel mogelijk te houden. De gemeente Oost-Gelre organiseert op 30 juni een informatieavond over een mogelijke opvanglocatie in Harreveld. Op het terrein van e-hub zouden maximaal 200 nareizende statushouders tijdelijk kunnen worden opgevangen. De opvang is bedoeld voor een periode van 3 tot 5 jaar. Tijdens de bijeenkomst kunnen inwoners vragen stellen over de plannen. Na de zomer neemt de gemeenteraad een besluit over de verdere uitwerking. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je online op de site en ook in de app van Regio 8.
6: Dankjewel, Michiel.
7: Ho, daar heen je hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
6: Ja, Gerrit, goedemorgen. Ik moet nog steeds denken aan mensen die auto hebben zonder airco.
8: Ja, airco, maar geen airco. En wel airco, maar dat is niet zo fijn rijden. Nee.
6: Zoals we vroeger naar Spanje reden. En Frankrijk, hè?
8: Ja.
6: Met alle ramen open. Kan je die tijd nog herinneren?
8: Nee, niet dat ik naar Spanje reed, nee. Maar wel dat de ramen open mochten.
6: Of naar Italië natuurlijk, hè. Dat je gewoon met een volgepakte auto, 4 kinderen achterin, volgepropt in een bloedhete auto gewoon naar het zuiden reed.
8: Ja. En dan ging het ook. Maar ja, we hebben tegenwoordig hitteplan en van alles hebben we ze. Hitteplan is in 2003 volgens mij ontstaan of zo. Toen was er in Frankrijk zijn er wat mensen overleden door de hitte. Hebben ze niet goed opgelet, denk ik. En dan hebben ze daar in Frankrijk een hitteplan gemaakt en heeft Nederland overgenomen. Ja. Dus wij kunnen elkaar de warmte ook heel goed aanpraten deze dagen.
6: Maar aan de andere kant is het ook niet een beetje betuttelarij, zeg maar. Want ik hoor niet dat ik dat zeg, maar veel mensen om me heen die zeggen dat.
8: Ja, maar je hoeft. Als ze zeggen van als vandaag niks aan de hand, want ik heb niet gehoord van hitteplan of zo, maar voor iedereen is de temperatuur ook anders en voelt anders aan, moet ik zeggen. En zo gaat het ook met de weerappjes en met de buienalarm en van alles. Ze hoeven zelf niet meer na te denken en dan gaat het pieper en dan zeggen ze ja, er komt ook een bui aan. En als ze om hadden gekeken, dan hadden ze de bui als ze kunnen zien hangen, zeg ik dan altijd.
6: Ja.
8: Maar er wordt van alles voor je gedaan en je hoeft zelf niet meer na te denken. En dat is wel een foute boel, vind ik zelf.
6: Ja, nou, ik sluit me er volledig bij aan, Gerrit. Ja. Maar in ieder geval, toch, de warmste dag van het jaar. Voor de een is het afzien, voor de ander is het genieten.
8: Ja.
6: Wat gaat het worden?
8: Voor de mensen die van warme dagen houden, is het vooruitzicht heel erg goed. En die er slecht tegen kunnen, die moeten even dicht bij de koelkast gaan zitten of zo. Want het wordt zeer warm. Ik moet zeggen, gisteravond, toen waren er ook al wel wat ontwikkelingen. Toen was het ook lang warm, moet ik zeggen. Ik kwam thuis om 11 uur of zo. Toen was het ook nog 19, 20 graden. Ik kon nog fijn buiten zitten. En ik keek op de buienradar en er kwamen ook nog wel wat ja, rode stippen naar ons toe. Dit en dat. En ja, daar is ook nog een dingetje. De buienradar, die is voor Gelderland niet helemaal betrouwbaar. Want je hebt misschien ook wel gehoord dat de bomen ervoor staan voor de radar.
6: Ja, in Herwijnen is dat, hè? Het weerstation daar. Ja, ik heb het
8: ja, het is een verkeerd beeld. Ja. En er staan populieren voor. Populieren. Peppels, zeggen we hier in de Achterhoek. En daar kun je klompen van maken. En ik vind dat ze ook van die bomen, want er zijn ook al hele grote bomen, laten ze daar maar gauw klompen van maken. En dan kunnen wij weer normaal op de radar kijken. Want ik dacht zelf, nou, daar komt heel wat aan. Maar het viel allemaal heel erg mee afgelopen nacht. Een groot deel van Gelderland is bijna niets gevallen. En ja, in de Achterhoek, ik had zelf 1 mm. Er waren meerdere plaatsen met 1 mm, maar ook plekken waar bijna niets is gevallen. En de meeste neerslag is wel terechtgekomen in het zuidoostdeel van Brabant en ook Limburg. En daar was plaatselijk even wat wateroverlast, heb ik gehoord. Nou, vandaag zitten we een beetje in dezelfde situatie. Alleen nu is de kans wel vele malen groot dat we ook met regen- en onweersbuien te maken krijgen. Maar overdag blijft het in ieder geval droog. Op dit moment al 23 graden. De temperatuur stijgt snel. En vanmiddag dan kunnen we maximaal verwachten van 33 graden. En ik denk wat plekken zelfs nog ietsjes meer. En de hoogste temperaturen worden in het zuiden van het land verwacht met 34 tot 35 graden. Nou, er zijn wel hoge temperaturen, maar in combinatie met de hoge luchtvochtigheid zal het ook wat benauwd aan gaan voelen. Nou, dat resulteert vanavond en ook begin van de nacht in regen- en onweersbuien. En omdat de temperatuur zo hoog is geweest, zou het ook wel behoorlijk heftig even kunnen zijn. Plaatselijk kan er ook veel water vallen in korte tijd. Maar zoals gezegd, met buien wat plekken, daar zal weinig neerslag naar beneden komen. Dus we moeten gewoon afwachten hoe zich dat gaat ontwikkelen. Een beetje no-cast noemen ze dat. Op het laatst een beetje bekijken hoe het zich gaat ontwikkelen. Na het weekend erbij blijven we nog wel met redelijk hoge temperaturen zitten. Van zaterdag kunnen we ook nog wel 31 graden verwachten. En zondag een graad of 30. En daarbij is de kans op neerslag heel erg klein. Ik denk niet dat er wat buien vallen in de Achterhoek. En daarbij hebben we dus een droog weekend voor de boeg met veel zon. En ook tropische temperaturen. En die hebben we na het weekend ook nog een aantal dagen dat de temperatuur rond de 30 graden ligt. Later in de week draait de wind wat meer naar het noorden toe. En dan komt er iets verkoeling. Maar het blijft voorlopig doorzomeren.
6: Het hoofd koel houden en het lijf ook.
8: Dat doen we.
6: Gerrit, dankjewel.
8: Goed gaan.
6: Goed gehad, mooie dag.

0: lekker zeg. Ik krijg er toch altijd een prettig gevoel van. Dit was Bruno Mars, On My Soul bij Regio 8 in de ochtendshow. Ze zijn intussen binnen. Even kijken, microfoon testje. Marianne en Raquel.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jullie zijn twee living statues.
2: Ja, dat klopt.
0: Maar nu zonder pak, hè?
1: Ja.
0: Dat wordt allemaal nog aangetrokken. 27 en 28 juni, dan is het weer zover. In het centrum van Doetinchem, ja.
1: Ja.
0: Dan staan jullie weer als living statues daar. Ja. Zullen we eerst een bakje koffie doen en dan gaan we zo meteen even uitgebreid praten, want er zijn mooie dingen die eraan komen. Dat zometeen. Eerst Princess.

Hello, I'm Black. En I'm the man bij Regio 8 in de ochtendshow. We hebben net lekker koffie gehaald en we gaan zo meteen praten over Living Statues. Dat komt hier weer aan in Doetinchem. Dat is aan het eind van de maand. Twee Living Statues zitten hier in de studio. Ze zijn nog in gewone kleding, zeg maar. Het is misschien een beetje te warm om nu met 35 graden een heel gesminkt pak aan te trekken. Kan ik me iets bij voorstellen.

zo. Laat je haar maar loshangen. Scott McKenzie, San Francisco bij Regio 8. Komt een appje binnen, die is van Bram. Even, ja, ik zit goed in dat, Bram. Hij vraagt, mag ik Alvaro Soler aanvragen met El Mismo Sol?

0: naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
1: Dat gaan we vieren.
0: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie olifant.
8: Nu met Club Karwei, 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
9: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed, tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 Nieuws.
13: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Het aantal zelfdodingen onder tienermeisjes is de afgelopen 20 jaar ruim verdubbeld. Dat meldt statistiekbureau CBS. Vorig jaar maakten 29 meisjes van 10 tot 20 jaar een einde aan hun leven. Ook bij vrouwen in de 20 nam het aantal toe. Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak onder tieners en twintigers. Vorig jaar overleed 22% van alle overleden tieners door zelfdoding. Bij twintigers was dit 28%. Mannen plegen 2 keer vaker zelfmoord dan vrouwen. In Engeland heeft Labour-kandidaat Andy Burnham de verkiezingen gewonnen in het kiesdistrict Makerfield. Hij komt nu in het lagerhuis en daarmee ligt voor hem de weg vrij om premier Starmer uit te dagen. De voormalig burgemeester van Manchester is binnen Labour populair. Vanwege zijn politieke succes in Manchester wordt hij ook wel King of the North genoemd. Hij bekleedde eerder verschillende posten in de kabinetten van premier Tony Blair en Gordon Brown. De gemeenteraad van Katwijk geeft voorlopig groen licht voor de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Die moet onder meer medicijnen tegen diabetes, obesitas en kanker gaan maken. Een ruime meerderheid stemde in met de vergunningaanvraag. Een definitief besluit volgt in het najaar. Rijk, provincie en gemeente investeren samen ruim 100 miljoen euro in de bereikbaarheid van het gebied. Er komen naast de fabriek ook duizenden betaalbare woningen. Cuba wil de economie ingrijpend hervormen en meer ruimte geven aan de vrije markt. Premier Marrero presenteerde daarvoor 176 voorstellen aan het parlement. Die maken onder meer privatisering van staatsbedrijven en meer buitenlandse investeringen mogelijk. Volgens economen gaat het om de grootste economische hervorming in bijna 70 jaar. Cuba kampt al jaren met een economische crisis, stroomuitval en voedseltekorten. Met de hervormingen wil de regering de economie weer op gang brengen. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
14: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
15: Woensdag 24 juni staat Wiel weer op zijn kop. De 42e Wieleriade. De grootste braderie van de Achterhoek. Het centrum van Wiel, vol gezelligheid en vertier voor jong en oud. Tom Schrijven als een mix van braderie, kermis en stratenfestival. Meer dan 150 kramen met een breed scala aan producten en niet te missen de verschillende attracties. 'S Avonds gaan we gewoon door met onder andere live muziek. De Wieleriade, woensdag 24 juni. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door Gerritsenvastgoed.nl. Voor bouwkavels, bedrijfsruimtes, woonhuizen, appartementen en recreatiewoningen in binnen- en buitenland. Optiekjuwelier Volman. Volop stuntaanbiedingen tijdens de braderie.
16: Het modernste buitenbad net over de grens. Met onder andere een golfglijbaan voor jong en oud. En zelfs 3 springtorens. Kom naar Vrijbad Reden en geniet. Voor meer informatie ga naar www.hallenoendvrijbad-reden.de.
17: Wilt u deze week nog fietsen? Kom dan naar Makers in Gendringen voor de fietsopstapdagen. Wij leveren e-bikes, hybride fietsen, stads- en kinderfietsen, bakfietsen en omafietsen direct uit voorraad. Zie makersfietsen.nl. Ook dit weekend geopend.
18: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
19: Goedemorgen, we worden weer geplaagd op de A12. Er staat een file tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens. Het heeft te maken met de politiecontrolepost. Dus maar 2 kilometer, maar je bent 13 minuten langer onderweg.
12: Bart Meijer.
19: Dit is de ochtendshow bij Regio 8. Zometeen praten over Living Statues. En we gaan nog even naar de kermis in Gaanderen.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran, die ga ik zo meteen draaien. En dit was een mooi liedje. Goedemorgen, dit is de ochtendshow bij Regio 8. Vandaag het Nationaal Hitteplan dat van kracht is. En we hebben te maken met code geel. Mogelijk zelfs een hittegolfopkomst. Hou er rekening mee, smeer je goed in en zorg dat je voldoende te drinken bij je hebt. En dan naar Doetinchem. 27 en 28 juni, dan keren de levende standbeelden van het evenement Living Statues terug in de binnenstad. Verspreid door het centrum vinden er 40 verschillende acts plaats, opgevoerd door artiesten uit de top van binnen- en buitenland. En we hebben een stukje van die top hier weten te verzamelen. Dat zijn Marianne en Raquel uit Ulft. Ik zeg goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Niet de eerste, de beste. Mama en dochter zijn jullie. En Raquel, jij hebt wel een aantal prijzen gewonnen.
1: Klopt, ik ben twee keer Nederlands kampioen.
0: Zo.
1: Voor de rest reizen wij zelf ook door heel Nederland, België en we zijn een paar keer naar Polen geweest.
0: Dus het lijkt gewoon wel een baan?
1: Ik zeg uitgelopen hobby.
0: Het handgelopen hobby, oké. Ja, maar hoeveel uur stop je er per week nou zo in?
1: Alles wat ik niet aan school besteed.
0: Oké. Maar nu dus in Doetinchem, maar Polen is natuurlijk een stukje verder weg. Een beetje een thuiswedstrijd lijkt het dan wel, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Dit is wel een thuiswedstrijd. Meestal sta ik zelf ook, maar dit jaar focus ik mezelf op de organisatie.
0: Oké, dus ik heb een tweede taak erbij eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja. En waar ik altijd zo'n beetje benieuwd naar ben. Ik loop wel eens door de stad en zie ik de Living Statues staan. En ik vind dat heel intrigerend, want je beweegt niet. Je bent of bijna niet, hè? Anders ben je natuurlijk geen living statue. Maar waar ik dan aan denk, als het bijvoorbeeld nu zo'n 34, 35 graden is en je hebt zo'n dik pak aan, dat is toch niet vol te houden? Of?
1: Het is wel echt heel zwaar. Ja. We zorgen altijd dat mensen genoeg drinken. Vaak zie je ook wel een flesje nog bij het podium hebben. We zorgen ook dat iedereen wat zout in de kleedkamer heeft staan. Dat ze ook nog wat water vasthouden. Okay. En wat fruit meenemen, ook wat zoets.
0: En dat zijn een beetje de tricks om te kunnen gaan met hitte.
1: Ja.
0: Maar voor het andere, in het andere geval regen. Maar zijn er ook momenten waarvan je denkt van het kan niet doorgaan of zo? Ik bedoel dat je daarop in moet grijpen.
1: Ja, we hebben wel veel festivals die hebben op een gegeven moment zoiets van oké, dit is gewoon te warm. We doen in plaats van 40 minuten, 35 minuten.
0: Oké. En als het regent?
1: Hetzelfde, of je gaat even schuilen.
0: Ja.
1: Als het echt te heftig is, dan kan het zijn dat het festival afgelast wordt. Maar zo vaak wat zoets.
0: En dat zijn een beetje de tricks om te kunnen gaan met hitte.
1: Ja.
0: Maar voor het andere, in het andere geval regen. Maar zijn er ook momenten waarvan je denkt van het kan niet doorgaan of zo? Ik bedoel dat je daarop in moet grijpen.
1: Ja, we hebben wel veel festivals die hebben op een gegeven moment zoiets van oké, dit is gewoon te warm. We doen in plaats van 40 minuten.

0: Maar wat wel heel leuk is, zo was vorig jaar in Westerbork, daar regende het de hele dag door. Maar er kwam evengoed heel veel publiek. Ja. Dus dan blijf je wel staan. Dus we hebben ook foto's van Raquel. Dat ze echt gewoon in de regen staat.
1: Echt het diehards gewoon. Dus, ja.
0: Ja.
1: Maar ja, goed, bedoel, ik kan me ook voorstellen dat de smink uitloopt als je. Hè?
2: Dat klopt, maar dat is gewoon de hele tijd bij sminken. En we hebben ondertussen ook echt wel goede technieken. Maar sminken valt nog wel mee. Het kan meer zijn, we hebben een keer gehad dat een pak letterlijk is gaan lekken. Omdat de verf gewoon weer uitliep.
1: Ja. Maar ja, goed, je hebt wel heel veel ervaring op dit gebied. Hè? Je hebt op zoveel plekken gestaan. Wat is nou het gekste, Raquel, wat je hebt meegemaakt ooit?
2: Ik heb een pak met allemaal telefoontjes. Ik ben de hele dag met mensen aan het bellen. Maar ik vind het ook leuk om te gaan clearen met mensen. Dus als ik zie dat mensen een foto van mij maken, dan probeer ik ook hun telefoon af te pakken. En dan stop ik hem in mijn binnenzak. Die krijgen ze eigenlijk wel terug.
1: Ja, dat is wel fijn.
2: Maar één vrouw die had zoiets van, oh oké, veel plezier ermee. En die ging verder winkelen.
1: Oké.
2: Dus ik stond haar met, help. Het heeft haar, pas aan het eind van de ronde kwam ze terug. Ja. Dus ik heb een half uur lang gewoon staan panieken.
1: Oké, okay, die ben ik kwijt. Ja.
2: Ja.
1: Geweldig, ja. Maar even naar Doetinchem nu, eind van de maand. Jij zit in een organisatie, doet dus niet mee, hè, begrijp ik. Klopt. Maar mama doet dus wel mee.
0: Nee,
1: jij ook niet?
0: Nee? Ik help ook met de organisatie.
1: Ook in de organisatie.
0: Maar mijn zoon en mijn man die doen wel mee.
1: Een hele familiehappening gewoon.
2: Ja, zeker.
0: Ja. En mijn zoon die heeft een kostuum wat vol zit met potloden.
2: Ongeveer zo'n 2000 als niet meer.
1: Potloden?
0: Potloden, ja.
1: Oké.
0: Okay. En ja.
1: Dus kun je nog een keer een briefje naar huis schrijven dan?
0: Dat sminken, dat is, dat duurt echt 3 uur. En dan zijn we dikwijls met twee personen bezig.
1: Ja.
0: Krijg ik ook echt hulp van Monique, een vriendin van mij. Krijg ik daar echt goed van, lieve hulp van. Wordt ook enorm gewaardeerd. Want anders dan zou ik dat in die 3 uur niet redden om te sminken bij hem. En meestal sminken de artiesten zichzelf. Maar in dit geval is het kostuum en de smink zo lastig dat het niet lukt om het zelf te doen.
2: Dat is gewoon zo gedetailleerd. We zijn hem hoofd aan het camoufleren eigenlijk met die potloden.
1: Eigenlijk ben je een soort van kunstenaar gewoon, hè?
0: Ja, soms zeggen mensen dat wel.
1: Ja. Ja. Nou, in ieder geval 27 en 28 juni, de Living Statues in de binnenstad van Doetinchem. Waar staan de mooiste acts? Welke straat?
2: Mooiste weet ik niet, maar we hebben ze sowieso door de Boli, de Hamburgstraat, de Waalstraat, de Katrinastraat en de Nieuwstad.
1: En het is allemaal gewoon gratis te bekijken en te zien.
2: Alles is gratis.
0: Helemaal gratis. Daar wil ik nog wel wat op zeggen. Er is ook al wel natuurlijk reclame gemaakt op Facebook.
1: Ja.
0: En af en toe wordt er tussendoor gezet door iemand van, ik heb kaartjes te koop. Maar het is dus echt gratis.
1: Oké, iemand die er een slaatje uit wil slaan.
0: Precies, en dat is dus niet. En er staat ook een informatiestand. En mensen kunnen ook zelf stemmen op het beeld wat ze het mooist vinden.
1: Okay.
0: En daar kunnen ze dan ook nog een prijs mee winnen.
1: Kijk.
0: Daarnaast is er ook nog een soort, dat ze letters moeten zoeken bij de standbeelden. En als ze dan een goede oplossing hebben, dan is dus ook een soort wedstrijd voor de mensen zelf nog. Die komen kijken.
1: Zeg Marianne en Raquel, wat hebben jullie een ontzettend mooie hobby.
2: Dankjewel.
1: Ja.
0: Dankjewel.
1: Ga er ook dit jaar weer van genieten. Jullie dus zelf niet te bewonderen nu, maar zijn er nog ergens foto's te zien van jullie ergens op de socials?
0: Ja, hashtag Majonica Living Statue op Instagram en op Facebook. En natuurlijk bij Lekker Doetinchem zelf. Bij Aspasia ook. Zijn ook foto's te vinden van ons. Ja. Ja.
1: Nou, super tof dat jullie even wilden bijpraten in de studio hier bij Regio 8 in Ulft. Een beetje een fantasiewereld creëren.
0: Dankjewel.
1: Pas een liedje erachteraan is van Bugs Fizz. Land of Make Believe.

Empire of the Sun, We Are the People bij Regio 8. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. De flitspaal die in het centrum van Gaanderen stond, die is weer verdwenen. Nou ja, wekenlang was het natuurlijk het onderwerp van gesprek in het prachtige dorpje. Vele huishoudens die hebben één of meerdere enveloppen ook op de mat gekregen van vrouw Justitia. De bedragen die reizen de pan uit bij sommige huishoudens. De kermis in Gaanderen heeft nu een leuke pleister bedacht om op de wonden te plakken. Ze hebben een actie bedacht. En daarover gaat zo meteen iemand van de organisatie praten. Carrie Lowe, La Collegiala.

0: stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
5: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Michiel Zwartepoorten. De gemeente Montferland noemt de anti-AZC-demonstratie van woensdagavond in Didam over het algemeen rustig verlopen. PVV-leider Geert Wilders sprak na de mars door het centrum.
9: Geen AZC in Montferland. AZC, weg ermee. AZC, weg ermee.
8: Bij de demonstratie werden 5 mannen aangehouden voor het afsteken van vuurwerk en fakkels. Ook stelde de gemeente een noodbevel in, waarna een groep mensen uit het centrum werd verwijderd. Het KNMI heeft ook vandaag code geel afgegeven voor de Achterhoek vanwege de aanhoudende hitte. Tot zaterdagochtend worden temperaturen tussen de 27 en 35 graden verwacht. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen last krijgen van de warmte. Ook het Nationaal Hitteplan is van kracht. Advies is om voldoende te drinken, inspanning te beperken en woningen zo koel mogelijk te houden. Het voormalige Syrische restaurant Al Basha in Doetinchem is failliet verklaard. De eetgelegenheid ging na een grote brand in april vorig jaar niet meer open. Al Basha kende een roerige periode met klachten over overlast en een vechtpartij voor de deur. Door de brand konden bewoners van de appartementen boven het restaurant lange tijd niet terug naar huis. Inmiddels zijn de woningen weer bewoond. Zahid El Alaji vertrekt na een half jaar alweer bij de graafschap. De 22-jarige aanvaller maakte overstap naar Aris Limassol op Cyprus en tekent daarvoor 4 jaar. El Alaji speelde 17 wedstrijden voor de Superboeren en scoorde 1 keer. Omdat hij nog een doorlopend contract had, ontvangt de graafschap een transfersom. De aanvaller bedankt supporters en club voor een kort maar onvergetelijk avontuur. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je online op de site en ook in de app van Regio 8.
10: Ja, dankjewel Michiel. Ja, ondanks de vraag om daarmee te stoppen, staan ze er nog steeds tussen knooppunt en Oudijk en de Duitse grens. 10 minuten vertraging heeft te maken met de grenscontrole.

0: beetje voor mijn beurt te praten. My Mess was dat van Miles Smit.
1: Regio 8, Bart Meijer.
0: En het was ook een mes, een rommel, zeg maar, afgelopen week. Want het onderwerp van gesprek, de flitspaal die er stond, elke keer op een ander plekje. Maar ik kan je melden, die flitspaal is weg uit het centrum van Gaanderen. Maar vele huishoudens die hebben wel een prent op de deurmat gekregen. Sommigen zelfs meerdere van vrouw Justitia. De bedragen lopen soms flink op. De kermis in Gaanderen heeft een hele leuke actie bedacht om een klein beetje die mensen erin tegemoet te komen. En Wilfried van Aken is aan de telefoon van de organisatie. Goedemorgen, Wilfried.
2: Goedemorgen.
0: Vertel, wat voor een actie heb je bedacht?
2: Ja, wij van de kermiscommissie Gaanderen vonden het een ludiek idee om de mensen die allemaal, zonder dat ze het zelf wisten, toch ongemerkt deel hebben genomen aan deze quiz, of deze loterij, hoe je het noemen wil,
0: ja,
2: deel te nemen. Want het bewijs van deelname kregen ze pas 2,5 weken nadien. En ook het bedrag per lot verschilt van 70 euro. Ik had er zelf een, mijn dochter een van 94. En noem maar op, er waren veel mensen met veel meer. En toen dachten we, ja, het loopt zo hoog op. Ik hoorde sommigen aan al 6-7 bekeuringen. Hebben we gedacht, nou, we willen die mensen tegemoet komen. Die bekeuringen kunnen we natuurlijk niet gaan vergoeden. Maar we hebben gedacht, de mensen waar op één adres de meeste bekeuringen binnen zijn gekomen, en waar op één adres het hoogste bedrag aan bekeuringen binnen is gekomen, die willen wij tegemoet komen met een passepartout voor de Gaanse kermis en een zakje munten.
0: Hey, dat is toch een applausje waard. Dat is toch een prachtige actie.
2: Ja, dankjewel. Dat vonden wij ook. En we hebben in de wandelgangen links en rechts gehoord dat er best wel veel mensen zijn die voordat ze erg in hadden, hadden ze al 2-3 op de mat liggen. Hij staat ook een beetje ongelukkig. En als je vanuit Gaanderen de Hoogstraat uitkomt, je rijdt richting Doetinchem en je schakelt over naar je tweede versnelling,
0: Dan
2: zit je al boven de 30.
0: Ja.
2: Dan heb je hem al te pakken.
0: Maar is dit, even voor de mensen die niet zo bekend zijn in Gaanderen, is het nou echt zo'n weg waar mensen snel te hard rijden?
2: Ja, vroeger zat daar een school. En had je klare overs. En toen had je ook veel meer oversteekbewegingen. Ja. Die school is inmiddels weg. Dus ja, eigenlijk zijn daar geen veel oversteekhandelingen meer. Maar ja, toch heeft de gemeente de borden van 30 laten staan. En hebben toch gedacht, we gaan handhaven.
0: Ja, ja.
2: En gelukkig is de paal nu sinds afgelopen woensdag weg. Hij staat nu aan de Rijksweg. Ter hoogte van de Pool, dat is een 80 kilometer weg. Daar hebben wij nou geen last meer van. Er zijn nog wel even een paar regels die erbij horen. Ik ga namelijk, de bekeuring moet wel uitgegeven zijn in het 30 kilometer zonegebied. Dus niet waar die paal nu staat, maar waar die gestaan heeft.
0: Ja, oké. De plek waar we het meest geplaagd zijn in Gaanderen, daar dus.
2: Ja. En die is volgens mij afgelopen woensdag de 17e weggehaald.
0: Nou, leuk zeg. Nou, in ieder geval een passepartout voor mensen die dus de meeste bekeuring hebben gekregen op hetzelfde adres, met het hoogste bedrag.
2: Ja, je kunt dus met meerdere auto's wel meegedaan hebben. Er zijn nog twee dingen even. De bekeuring moet dan op één adres uitgeschreven zijn. Je mag dus wel met meerdere kentekens meedoen, zolang het adres maar hetzelfde is. En de bekeuring moet aan de particulier persoon gericht zijn.
0: Helder.
2: Bedrijven zijn uitgesloten van deelname.
0: Nou, top. Leuk dat je het even wilde toelichten, Wilfried. In ieder geval denk ik dan op de kermis maar even je agressie afreageren door heel lekker hard te rijden met de botsoudertjes, hè?
2: Ja, dat kan je daar weer doen.
0: Zeg, top. Dankjewel, Wilfried. Namens iedereen die geflitst is, de dank is groot.
2: Ja, mag ik nog even van de gelegenheid gebruik maken?
0: Steeds is yours.
2: De kermiscommissielid nu een zware operatie ondergaat. En dat ik hem langs deze weg namens de hele kermiscommissie en de bouwploeg van de Gaanse kermis in heel veel spoedig herstel mag toewensen.
0: Bij deze.
2: Ja, hartstikke mooi. Dankjewel.

En de Voor de Beatles, machtig mooi. Zometeen naar Mijndert van de redactie van Achterhoeknieuws.nl. En sommige mensen die stellen graag uit naar morgen. Ik ben daar één van, maar eigenlijk is er altijd maar één moment die het beste is.

0: Uit de 90s, Lisa Sandsfield en This Is The Right Time. Ja, de hoogste tijd voor Mijndert Bussink van Achterhoeknieuws.nl. Mijndert, goedemorgen.
1: Yes, goedemorgen. Ja, we beginnen in Borculo, Neder. De viering van 4 eeuwen Willem Sluiten is al begonnen. De naar deze lang zeer populaire dichter genoemde stichting heeft hiervoor een uniek digitaal anagramspel gelanceerd en een lespakket voor het primair en voortgezet onderwijs. 22 maart 1627 werd Sluiter in Neder geboren. Hij was dol op anagrammen, ook wel letterkeer genoemd, en onderscheidde zich hiermee. Hoewel Sluiter in het Nederlands van toen dichtte, krijgt bij het anagramspel de streektaal een prominente rol. Heer, sus lust, mij u wil. Zo behaagt mij u wil, luidde Sluiters geliefste anagram, waarvoor zijn naam op Latijnse wijze werd opgerekt tot Wilhelmus Sluiterus. Uit onderzoek van Arend J. Heideman in de afgelopen jaren bleek dat de anagrammen van Sluiter hem sterk typeren en veel belangrijker en interessanter zijn dan tot voor kort werd gedacht. Op informatiepunt Willem Sluiter publiceerde hij er een serie artikelen over. En ja, wie hier nog meer over wil lezen, kan het checken bij achterhoeknieuws.nl/cultuur. En dan gewoon even naar Wenters, want of je in het Wold woont, in Meadow of in Ratum, dat maakt nogal wat uit. Elk buurtschap heeft zijn eigen identiteit en geschiedenis. En ook het landschap ziet er anders uit. Zelfs binnen de buurtschappen zijn er verschillen. Als je bij Meadow het dorp in de noordelijke richting verlaat, dan kom je terecht in een open landschap met lange rechte wegen en percelen. En verlaat je het dorp via de Goorweg in het zuiden, dan tref je de grillig gevormde percelen en de ene bocht na de andere. Verschillen zijn niet toevallig, maar hangen samen met de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van de landbouw door de eeuwen heen. Elk buurtschap heeft zo zijn eigen verhaal. Schrijft de correspondent Ronald van Harksen deze week in onze krant in Winterswijk. Mooi uitgebreid verhaal. En wie daarin geïnteresseerd is, kan het nu verder lezen bij achterhoeknieuws.nl/natuur. Dat was weer. Iedereen een heel fijn weekend gewenst. En tot maandag. Yo.
0: Dankjewel, Mijndert. En hou het hoofd koel. Dit was hem voor vandaag, de ochtendshow. Dat was trouwens ook mijn bijdrage voor deze week als inval-DJ, uitzendkracht, zoals je het wilt noemen. Morgen dan, dan is het weekend natuurlijk, maar maandag dan is Marcel van Meer weer terug op dit illustere plekje in Ulft, de radiostudio. Houd hoofd koel, mooie dag. En de laatste is van Boney M.

0: Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV...

0: Ziggo.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Hier volgen een aantal leuke tips voor cadeautjes om er voor vader een onvergetelijke dag van te maken. En waarmee u de lokale ondernemers kunt steunen.
4: Nog geen Vaderdag cadeau? Ga voor smaak. Bij Wijnhandel Schoenmaker in Ulft vind je de mooiste whiskies en wijnen voor vaders die weten wat lekker is. Wijnhandel Schoenmaker Ulft. Altijd een goed idee.
3: Bestel op tijd uw barbecue bij pannenklaar.nl in Ulft. Voor slechts €19,50 per persoon voor een gezellige vaderdag. Bekijk alle mogelijkheden op onze website www.pannenklaar.nl.
5: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
6: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 10 uur. Regio 8 Nieuws.
7: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Verschillende sectoren in ons land blijven last houden van de nasleep van de oorlog in het Midden-Oosten, ook nu Iran en de Verenigde Staten een voorlopig akkoord hebben gesloten. Dat meldt ABN AMRO in zijn nieuwe sectorprognose. Vooral de industrie, transport, bouw en de vrije tijdsbranche lopen extra risico's. Ondernemingen blijven daardoor kwetsbaar voor hogere energie- en transportkosten, materiaalschaarste, hogere rente en stijgende loonkosten. De Autoriteit Consument en Markt, ACM, stelt een retourknop verplicht voor webwinkels. De knop waarmee bestellingen binnen 14 dagen na ontvangst kunnen worden teruggestuurd, moet duidelijk zichtbaar zijn en makkelijk te vinden. De regel komt voort uit een nieuwe EU-richtlijn en geldt dan ook in de hele EU. Als webshops zich niet aan de nieuwe regel houden, kunnen ze uiteindelijk een boete krijgen. De ACM gaat voor het toezicht gebruik maken van meldingen van consumenten. De Europese Commissie krijgt groen licht om zich te beschermen tegen oneerlijke handel uit landen als China. Als het nodig is, mag daarvoor een nieuw handelsinstrument in het leven worden geroepen. Zo spraken de Europese leiders af tijdens de EU-top in Brussel. China is een dominante speler in Europa doordat het eigen bedrijven subsidies geeft en voorttrekt, waardoor het goedkoper kan produceren. De EU-top gaat vandaag verder, onder meer over de meerjarenbegroting. Het aantal zelfdodingen onder tienermeisjes is de afgelopen 20 jaar ruim verdubbeld. Dat meldt statistiekbureau CBS. Vorig jaar maakten 29 meisjes van 10 tot 20 jaar een einde aan hun leven. Ook bij vrouwen in de 20 nam het aantal toe. Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak onder tieners en twintigers. Vorig jaar overleed 22% van alle overleden tieners door zelfdoding. Bij twintigers was dit 28%. Mannen plegen 2 keer vaker zelfmoord dan vrouwen. Het weer. De temperatuur loopt snel op. Rond het middaguur is het al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw en niet te actief zijn dus. Tot zover het Radio Nieuws op Regio 8.
8: Ah, nee hè.
9: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
8: Ja, weer eens.
9: Nou, proef jij even?
8: Oh ja?
9: Ik heb net koffie gezet.
8: Lekker.
9: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
10: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
13: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè, in het dierenpark?
14: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
15: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Anholter-Schweiz, net over de grens bij Dinxperlo.
16: En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant? Kijk voor alle info op anholter-schweiz.de.
0: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
17: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
0: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
17: Wat doe ik aan?
0: Shop nu bij Zalando.

0: twee schoenen, 10 kilometer en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Odido. Regio 8 Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Michiel Zwartepoorten. De gemeente Oost-Gelre organiseert op 30 juni een informatieavond over een mogelijke opvanglocatie in Harreveld. Op het terrein van e-Hub zouden maximaal 200 nareizende statushouders tijdelijk kunnen worden opgevangen. De opvang is bedoeld voor een periode van 3 tot 5 jaar. Tijdens de bijeenkomst kunnen inwoners vragen stellen over de plannen. Na de zomer neemt de gemeenteraad een besluit over de verdere uitwerking. Saïd El Alatchi vertrekt na een half jaar alweer bij de Graafschap. De 22-jarige aanvaller maakt de overstap naar Aris Limassol op Cyprus en tekent daarvoor 4 jaar. El Alatchi speelde 17 wedstrijden voor de Superboeren en scoorde 1 keer. Omdat hij nog een doorlopend contract had, ontvangt de Graafschap een transfersom. De aanvaller bedankt supporters en club voor een kort maar onvergetelijk avontuur. De gemeente Montfortland noemt de anti-AZC-demonstratie van woensdagavond in Didam over het algemeen rustig verlopen. PVV-leider Geert Wilders sprak na de mars door het centrum.
11: Geen AZC in Montfortland. AZC, weg ermee. AZC, weg ermee.
10: Bij de demonstratie werden 5 mannen aangehouden voor het afsteken van vuurwerk en fakkels. Ook stelde de gemeente een noodbevel in, waarna een groep mensen uit het centrum werd verwijderd. Het KNMI heeft ook vandaag code geel afgegeven voor de Achterhoek vanwege de aanhoudende hitte. Tot zaterdagochtend worden temperaturen tussen de 27 en 35 graden verwacht. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen last krijgen van de warmte. Ook het Nationaal Hitteplan is van kracht. Advies is om voldoende te drinken, inspanning te beperken en woningen zo koel mogelijk te houden. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je online op de site en ook in de app van Regio 8.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Deze week met Praxis Plus, een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou. NVM.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietjes stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Meubeloutlet Campers. Met een grote keuze in bedden, banken, voor thuis, eethoeken en nog veel meer. En dat met de kwaliteit van Campers, maar met heel veel voordeel. Kom kijken en laat u verrassen bij Meubeloutlet Campers aan de Hogeweg in Ulft.
9: Lekker lang opladen, Kessie. Want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. In Libanon zijn afgelopen nacht zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt het Libanese staatsnieuws NNA. Het zijn de dodelijkste aanvallen in Libanon sinds het akkoord tussen de VS en Iran, waarin ook een einde aan het Israëlische geweld is toegezegd. Het Israëlische leger geeft de gebruikelijke verklaring dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Iran heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Verschillende sectoren in ons land blijven last houden van de nasleep van de oorlog in het Midden-Oosten, ook nu Iran en de Verenigde Staten een voorlopig akkoord hebben gesloten. Dat meldt ABN AMRO in zijn nieuwe sectorprognose. Vooral de industrie, transport, bouw en de vrije tijdsbranche lopen extra risico's. Ondernemingen blijven daardoor kwetsbaar voor hogere energie- en transportkosten, materiaalschaarste, hogere rente en stijgende loonkosten. De autoriteit Consumentenmarkt, ACM, stelt een retourknop verplicht voor webwinkels. De knop waarmee bestellingen binnen 14 dagen na ontvangst kunnen worden teruggestuurd moet duidelijk zichtbaar zijn en makkelijk te vinden. De regel komt voort uit een nieuwe EU-richtlijn en geldt dan ook in de hele EU. Als webshops zich niet aan de nieuwe regel houden, kunnen ze uiteindelijk een boete krijgen. De ACM gaat voor het toezicht gebruik maken van meldingen van consumenten. De Europese Commissie krijgt groen licht om zich te beschermen tegen oneerlijke handel uit landen als China. Als het nodig is, mag daarvoor een nieuw handelsinstrument in het leven worden geroepen. Zo spraken de Europese leiders af tijdens de EU-top in Brussel. China is een dominante speler in Europa doordat het eigen bedrijven subsidies geeft en voorttrekt, waardoor het goedkoper kan produceren. De EU-top gaat vandaag verder, onder meer over de meerjarenbegroting. Het weer. De temperatuur loopt snel op, rond het middaguur is het al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht, veel drinken, schaduw en niet te actief zijn dus. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Woensdag 24 juni staat Wiel weer op zijn kop. De 42e Wieleriade. De grootste braderie van de Achterhoek. Het centrum van Wiel, vol gezelligheid en vertier voor jong en oud. Te omschrijven als een mix van braderie, kermis en stratenfestival. Meer dan 150 kramen met een breed scala aan producten en niet te missen de verschillende attracties. S'avonds gaan we gewoon door met onder andere live muziek. De Weleriade, woensdag 24 juni. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door Nierkes Hovenier. Uw specialist in tuinontwerp en aanleg. Kijk op www.nierkeshovenier.nl. Café Van Uhm, Hollandse dag met Robert Pauwels. Donderdag warming up. Nederland tegen Tunesië vanaf 7 uur met Robert Pauwels. Vrijdag Van Uhm Band Events. Met 4 live bands vanaf 7 uur. Café Van Uhm. Ouderwets gezellig met ouderwetse prijzen.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
15: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal.

0: Ahoy.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
11: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
12: Regio 8, headlines.
13: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In Libanon zijn afgelopen nacht zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het zijn de dodelijkste aanvallen in Libanon sinds het akkoord tussen de VS en Iran, waarin ook een einde aan het Israëlische geweld is toegezegd. Verschillende sectoren in ons land blijven last houden van de nasleep van de oorlog in het Midden-Oosten, ook nu Iran en de Verenigde Staten een voorlopig akkoord hebben gesloten. Dat meldt ABN AMRO in zijn nieuwe sectorprognose. De autoriteit Consument en Markt, ACM, stelt een retourknop verplicht voor webwinkels. Als webshops zich niet aan de nieuwe regel houden, kunnen ze uiteindelijk een boete krijgen. De Europese Commissie krijgt groen licht om zich te beschermen tegen oneerlijke handel uit landen als China. Als het nodig is, mag daarvoor een nieuw handelsinstrument in het leven worden geroepen. Zo spraken de Europese leiders af tijdens de EU-top in Brussel.
14: Tot zover de hoofdpunten van het radio-nieuws op Regio 8.

0: Toei heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Ga naar toei.nl, de Toei-app of je reisadviseur. Toei. Live happy.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. In Libanon zijn afgelopen nacht zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt het Libanese staatsnieuws NNA. Het zijn de dodelijkste aanvallen in Libanon sinds het akkoord tussen de VS en Iran, waarin ook een einde aan het Israëlische geweld is toegezegd. Het Israëlische leger geeft de gebruikelijke verklaring dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Iran heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Het kabinetsbesluit om tijdens de eerste coronagolf geen bezoek meer toe te staan in verpleeghuizen kwam als een verrassing voor de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dat zei toenmalig hoofdinspecteur curatieve gezondheidszorg Marina Eckenhausen tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. De inspectie had liever vooraf van de ingrijpende maatregel geweten. Er is door de inspectie niet gecontroleerd op handhaving van het verbod. Het is vanaf 1 juli niet meer mogelijk om een anonieme OV-chipkaart aan te schaffen. De chipkaart is inmiddels technisch verouderd en wordt ook overbodig nu mensen ook met hun betaalpas en de nieuwe OV-pas kunnen reizen. De maatregel is de eerste stap naar het volledig stopzetten van de OV-chipkaart eind volgend jaar. De anonieme OV-chipkaart blijft tot die tijd wel geldig. Een kwart van alle ritten in het openbaar vervoer wordt inmiddels met de betaalpas betaald. En chipmachinefabrikant ASML wordt door het Amerikaanse ministerie van Handel beschuldigd van illegale levering van chipmachines aan China. Er is geen bewijs geleverd voor de aantijging. ASML ontkent dan ook stellig. Volgens het bedrijf is het onmogelijk dat China een van zijn machines in handen heeft. Ze zijn niet ongemerkt te vervoeren en ook niet te bedienen zonder specialistische kennis. De machines van ASML maken chips die onder andere nodig zijn voor de ontwikkeling van AI. Het weer. Veel zon, weinig wind en al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover het Radio Nieuws op Regio 8.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
4: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Hier volgen een aantal leuke tips voor cadeautjes om er voor vader een onvergetelijke dag van te maken. En waarmee u de lokale ondernemers kunt steunen.
5: Nog geen Vaderdag cadeau? Ga voor smaak. Bij Wijnhandel Schoenmaker in Ulft vind je de mooiste whiskies en wijnen voor vaders die weten wat lekker is. Wijnhandel Schoenmaker Ulft. Altijd een goed idee.
4: Bestel op tijd uw barbecue bij pannenklaar.nl in Ulft. Voor slechts €19,50 per persoon voor een gezellige vaderdag. Bekijk alle mogelijkheden op onze website www.pannenklaar.nl.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
10: Farm en Country Fair Aalten. Het belevenisfestival voor jong en oud. Kijk voor deelnemers en activiteiten op countryfair.nl. Kom ook het vierde weekend van juni met de hele familie naar de Farm en Country Fair.
11: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.
12: Live vanaf de Melkweg in Doetinchem. Get a Grip.
13: Ja, daar zijn we weer op deze vrijdag de 19e van juni. Buiten is het echt bloedheet. Ja, en binnen is het lekker koel. En de jongeren, die zijn ook weer aanwezig.
12: Get a Grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
13: Ja, om bij het begin te beginnen, Thijs. Wat is je nieuws?
14: We hebben weer een nieuwe WK-journaal.
13: En ook Milan is in de studio.
14: Ja, zeker. We gaan het hebben over een bijzonder orkest.
13: En Thijs, het is ook nog eens een bijzondere dag vandaag.
14: Dat ook nog. Het is vandaag een internationale dag van het slenteren.
13: Nou, dat gaan we ook zeker doen. Lekker doorslenteren, lekker rustig aan doen. Zullen we meteen meer erover.
12: Get a grip. De stem van de jongeren.

0: Cyrus en Midnight Sky hier bij Regio 8. Ja, we gaan snel door naar de redactie, want daar zit hij, Milan.
1: Yes, ja, Nonno Pools is initiatiefnemer van het bijzondere orkest SWLO, samenwerken aan levenslang ontwikkelen. In dit orkest speel je gelijk mee met een instrument dat je nog niet kent. Nonno doet onderzoek naar dit muziekproject. Wat is de aanleiding van je onderzoek?
2: Nou, het SWLO is een beweging die totaal nieuw is. En ik dacht, als je iets nieuws maakt, moet je ook tegelijkertijd kunnen bewijzen wat daar nut van is. En daarom ben ik een onderzoek gestart tegelijkertijd met het orkest. En op dat moment ga ik dus elke keer... ik noem dat dan wetenschappelijk bewijzen. Dat wat muziek doet, wat wij met het SWLO doen, dat de wetenschap dat ook bewijst.
3: Welke effecten hebben muziek op de mentale gezondheid?
2: Als je muziek gaat spelen, dan gebeurt er iets, want iedereen luistert wel naar muziek, of speelt muziek, of hoort muziek. Muziek doet iets met je gevoel. Muziek maakt dat je geraakt wordt, dat je er blij van wordt, of juist heel erg druk van wordt, of heel rustig van wordt. Maar het werkt op je mentale gesteldheid, want als je muziek maakt, stel je moet een muziekstuk spelen, dan moet je je daar zo op concentreren dat je je zorgen en beslommeringen even aan de kant moet zetten. En het gekke is, omdat je gevoel erbij komt, gebeurt het ook. Zet je ze even aan de kant en dan kan je zo een middag je focussen op muziek. De hersenen gaan doen als ze muziek maken, is dat ze in hersenen maak je een aantal stoffen aan. Een daarvan is een witte massa. En een witte massa maakt dat je de wegen die in je hersenen lopen, je brein, dat die weer opener worden en sneller verbindingen met elkaar maken. Dus wat doen je hersenen? Ze gaan actiever worden. En als je hersenen actiever worden, worden ook je geluksmomenten actiever, of het genotcentrum wordt actiever aangemaakt.
3: Je werkt samen met een beroemde neuroloog. Klopt dat?
2: Ja, zeker. Erik Scherder is degene waar ik veel mee samenwerk. Toen ik het idee had om SWLO op te starten, ben ik naar hem toegegaan en heb ik gevraagd: Erik, ik wil de hele maatschappij het podium en ik wil de muziek als taal en ik wil dat iedereen een instrument leert bespelen wat hij niet kent in een orkest. Wat vind je daarvan? En toen heeft hij gezegd, ik ga je helpen in alles. Je zal de hoon van de hele wereld over je heen komen krijgen, maar ik geloof hierin. Dit gaat een succes worden.
1: U hoorde Nonno Pools in gesprek met Bart van Get a Grip.

0: snel door naar de redactie, want hij is net binnenkomen slenteren. Thijs.
1: Zeker. Ja, dat doe ik natuurlijk vandaag ook omdat het de internationale dag is van het slenteren. Deze dag doen wij lekker rustig aan, dus neem vooral de tijd om de wereld beter te bekijken. Dus ik zou zeggen, slenter ook vandaag met het warme weer is het denk ik wel lekker om rustig aan te doen.
0: Ja, en dan kun je ook genieten van de kleine dingetjes in het leven. Hier is het goede doel.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Zie je nou wel, ze ruikt me.
4: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Bedankt voor de badkamer, Els. De kinderen zijn niet meer uit bad te krijgen. En jullie vakmannen hebben meteen het traphekje opgehangen. Top!
11: Ja, bij Bouwcenter is de klus vast klaar als het echt af is. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
12: Kijk op bouwcenterhci.nl. Of kom langs bij HCI Bouwcenter. In Ulft, Elst, Zevenaar, Hengelo of Zutphen.
13: HCI doet je huis goed.
14: Regio 8 Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Michiel Zwartepoorten. De gemeente Oost-Gelre organiseert op 30 juni een informatieavond over een mogelijke opvanglocatie in Harreveld. Op het terrein van e-hub zouden maximaal 200 nareizende statushouders tijdelijk kunnen worden opgevangen. De opvang is bedoeld voor een periode van 3 tot 5 jaar. Tijdens de bijeenkomst kunnen inwoners vragen stellen over de plannen. Na de zomer neemt de gemeenteraad een besluit over de verdere uitwerking. Zahid El Alaji vertrekt na een half jaar alweer bij de Graafschap. De 22-jarige aanvaller maakt de overstap naar Aris Limassol op Cyprus en tekent daarvoor 4 jaar. El Alaji speelde 17 wedstrijden voor de Superboeren en scoorde 1 keer. Omdat hij nog een doorlopend contract had, ontvangt de Graafschap een transfersom. De aanvaller bedankt supporters en club voor een kort maar onvergetelijk avontuur. Het KNMI heeft ook vandaag code geel afgegeven voor de Achterhoek vanwege de aanhoudende hitte. Tot zaterdagochtend worden temperaturen tussen de 27 en 35 graden verwacht. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen last krijgen van de warmte. Ook het Nationaal Hitteplan is van kracht. Het advies is om voldoende te drinken, inspanning te beperken en woningen zo koel mogelijk te houden. De gemeente Montfoortland noemt de anti-AZC-demonstratie van woensdagavond in Didam over het algemeen rustig verlopen. PVV-leider Geert Wilders sprak na de mars door het centrum.
16: Geen AZC in Montfoortland. AZC, weg ermee. AZC, weg ermee.
15: Bij de demonstratie werden 5 mannen aangehouden voor het afsteken van vuurwerk en fakkels. Ook stelde de gemeente een noodbevel in, waarna een groep mensen uit het centrum werd verwijderd. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je online op de site en ook in de app van Regio 8.

0: Tears for Fears. En Shout. Ja, dat zeg ik. Snel door naar de redactie. Jongens, het WK is inmiddels alweer het einde van de eerste speelronde. Begin tweede speelronde.
1: Ja.
0: En ja, wat vinden we er tot nu toe van?
1: Het is een soort rare vibe. Eigenlijk alle toplanden tot nu toe zijn nog niet heel bijzonder. Alleen Frankrijk.
0: En Duitsland.
1: Ja, en Duitsland. Ja. Engeland, ja.
0: Noem je net een topland? Nee.
1: Ja, nu wel iets beter onder Tuchel.
0: Ja, maar, ja, die gaat het WK nog steeds niet winnen. Ik ga straks uitleggen waarom. Dat doe ik na 2:30.
1: Je houdt het nog spannend.
0: Ik hou het nog spannend. Er zijn op dit moment 4 landen die volgens mij kans maken op titel. Welke dan de landen dat zijn, dat hoor je straks. Zometeen ook nog een WK-update. Of afgelopen nacht.
1: Een en al gezelligheid.
0: Ja, gezelligheid.
2: We zijn weer verwend.
0: Maar we gaan eerst naar Tiësto en Stevie Appleton en Blue.
3: Feeling blue without you.

0: Chesto en Blue. Snel door naar de redactie. Daar zit hij. Thijs.
1: Ja. Het WK voetbal is nu al een week aan de gang. Iedere dag kijken we kort terug en vooruit op de wedstrijden.
2: Jochem, Giovanni en het WK in Canada, Mexico en Amerika. Wat is jullie vannacht opgevallen?
0: Laten we beginnen met misschien wel de leukste pot van het WK tot nu toe. Zwitserland versus Bosnië. In het laatste kwartier begon de wedstrijd pas echt, uitslag 4-1. Dan door naar Tsjechië tegen Zuid-Afrika. Misschien wel de saaiste wedstrijd van het WK. Uitslag 1-1. Vervolgens is het de beurt aan gastland Canada. Dat speelde tegen Qatar. Uitslag 6-0 en 2 rode kaarten voor Qatar. Tot slot is het Mexico tegen Zuid-Korea. Uitslag 1-0 voor Mexico. Dan een vooruitblik voor de komende nacht. We beginnen met de Verenigde Staten tegen Australië. Dan door met Schotland tegen Marokko. Vervolgens Brazilië tegen Haiti. En tot slot Turkije tegen Paraguay.

0: Ja, een toontje lager en zoveel te doen. Nou, zometeen na 1 uur hebben we ook nog heel veel te doen, Thijs.
1: Zeg dat wel.
2: Ja, gewoon een kleine tease gewoon.
0: We gaan in gesprek met een bijzonder politicus.
2: Ja, vind ik goed.
0: Ja, wie dat is, dat hoor je dus na 1 uur. Ja, Milan?
1: Ja, ik ben benieuwd.
0: Ja, ik ben ook benieuwd. Ik ben benieuwd wie het is.
1: Ja, wij weten het.
0: We kunnen 1 ding zeggen. Deze persoon komt morgen ook bij Werkraad langs.
2: Ook,
0: dus,
2: ja, ook.
0: Ja, wie dat is, dat hoor je zometeen na 1 uur. Maar eerst Joe, Corey en Mabel. En I wish.

0: na goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
1: Dat gaan we vieren.
0: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram, maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
2: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
0: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring. 2 stuks maar 99 cent.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
3: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.

0: meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. In Limburg geldt vanaf 3 uur vanmiddag code oranje vanwege aankomend noodweer. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. De waarschuwing geldt tot 7 uur vanavond. Er wordt niet uitgesloten dat code oranje later in meer provincies gaat gelden. In de rest van het land geldt nu code geel. Eind van de middag is er kans op zware onweersbuien met hagel en veel regen en wind. Afghaanse tolken die in Afghanistan voor Nederlandse militairen en overheidsmissies hebben gewerkt, krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. De groep heeft een brief ontvangen waarin wordt verwezen naar het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is getreden. De groep, die uit Afghanistan moest vluchten door hun werk voor Nederland, gaat nu vragen om een uitzonderingspositie. Zij stellen nooit meer terug te kunnen keren naar hun land. Het is vanaf 1 juli niet meer mogelijk om een anonieme OV-chipkaart aan te schaffen. De chipkaart is inmiddels technisch verouderd en wordt ook overbodig nu mensen ook met hun betaalpas en de nieuwe OV-pas kunnen reizen. De maatregel is de eerste stap naar het volledig stopzetten van de OV-chipkaart eind volgend jaar. De anonieme OV-chipkaart blijft tot die tijd wel geldig. Een kwart van alle ritten in het openbaar vervoer wordt inmiddels met de betaalpas betaald. En chipmachinefabrikant ASML wordt door het Amerikaanse ministerie van Handel beschuldigd van illegale levering van chipmachines aan China. Er is geen bewijs geleverd voor de aantijging. ASML ontkent dan ook stellig. Volgens het bedrijf is het onmogelijk dat China een van zijn machines in handen heeft. Ze zijn niet ongemerkt te vervoeren en ook niet te bedienen zonder specialistische kennis. De machines van ASML maken chips die onder andere nodig zijn voor de ontwikkeling van AI. Het weer. Veel zon, weinig wind en al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
7: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
8: Dat gaan we vieren.
7: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
9: Het modernste buitenbad net over de grens. Met onder andere een golfglijbaan voor jong en oud. En zelfs 3 springtorens. Kom naar Vrijbad Reden en geniet. Voor meer informatie ga naar www.hallenoendvrijbad-reden.de.
10: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Hier volgen een aantal leuke tips voor cadeautjes om er voor vader een onvergetelijke dag van te maken. En waarmee u de lokale ondernemers kunt steunen.
11: IJssalon Marcelaio. Al 20 jaar de ijssalon in Serenberg. Die zijn ijs echt zelf maakt. Maar ook voor een kop koffie met een zelfgemaakt gebakje, heerlijke ijskoeps, bonbons. Je vindt IJssalon Marcelaio aan de Molenpoortstraat 27 in Serenberg.
10: Trakteer vader op een autowasbon van Autoschadeherstel Leuwenthal Ulft. Wie rijdt er nou niet graag in een schoongewassen auto van autobedrijf Schadeherstel Leuwenthal Ulft?
12: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
13: Zondag 21 juni de Achterhoek Volkmiddag. Met Ierse tradities en Keltische invloeden in het theater.
12: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
14: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Het tweede uur van Get a Grip.
8: Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: bijna weekend. We bakken de studio uit. We zijn bij je tot 2 uur. Welkom.
1: Get a grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
0: Maak je geen zorgen om ons. Het is hier strak 19 graden. Dus
2: goed. Het is hier lekker.
0: Zometeen een belangrijk interview, Jochem.
2: Ja, dat klopt. We gaan in gesprek met Jimmy Dijk.
0: En die is van de SP, de lijsttrekker, de landelijke SP. Gaan we mee in gesprek, want die komt namelijk naar Werkraad komend weekend. Ook bij ons is Milan.
3: Ja, we hebben weer een nieuwe Waar ben je klaar mee zo meteen.
0: En Thijs, waar ga jij volle bak voor vandaag?
3: We hebben weer een bijzondere verjaardag.
0: Dit en nog eigenlijk veel meer. Tussen nu en 2 uur.

0: slim zijn. Je kan een straatvechter zijn, maar niemand kan zonder geluk. We gaan gauw naar de redactie, want hey, vandaag niet, maar 13 december dit jaar, 13 jaar geleden, werd hij unaniem gekozen als nieuwe leider van de SP. Morgen is hij in Doetinchem en ja, jij weet er alles van, Jochem.
1: Ja, dat klopt. Morgen komt Jimmy Dijk langs in Doetinchem bij Werkraad. Om 3 uur begint het programma. We hebben hem alvast aan de lijn om vragen te stellen over zijn plannen voor jongeren. Jimmy, welkom.
2: Goedemiddag, leuk dat ik even mag aanhaken.
1: Ja, hartstikke leuk dat je er bent. Steeds meer jongeren hebben stress door studie, werk of geldzorgen. Wat is uw oplossing?
2: Nou, wij moeten ervoor zorgen dat we in Nederland echt gaan bouwen voor jongeren. Dat we ervoor zorgen dat zij een betaalbare woning kunnen vinden. Sowieso is het leven voor heel veel Nederlanders onbetaalbaar geworden. Maar we zien dat de huren steeds verder stijgen en het aantal beschikbare woningen voor jongeren aan het dalen is. Dus daar moeten we als samenleving flink in investeren, zodat iedereen een fijn huis en een fijn thuis kan hebben en zekerheid heeft over wonen en de kosten daarvan.
1: Ja, dat zou heel mooi zijn inderdaad. Hoe denkt u over het gebruik van social media, de jongeren versus de mentale problemen, en wat is uw oplossing?
2: Nou kijk, volgens mij is het als jij op weg naar werk of naar school gaat en je zit in een bus of in een trein, dan zie je volgens mij iedereen op zijn telefoontje scrollen. En we weten dat mensen dat in de avond- en ochtenduren ook erg veel aan het doen zijn op dit moment. En het is een groot verdienmodel geworden, vooral van die big tech, oftewel die sociale media bedrijven. Die hebben allemaal systeempjes, algoritmes, om ervoor te zorgen dat jij zo lang mogelijk op dat scherm blijft zitten. En zoveel mogelijk dingen gaat kopen. Maar vooral die schermtijd, dat die zo hoog mogelijk is. Dus we moeten ervoor zorgen dat mensen prima sociale media kunnen gebruiken, maar dat we die grote bedrijven aanpakken. Dat zij niet allemaal trucjes bedenken om ervoor te zorgen dat jij in je scherm gezogen wordt. En urenlang dit aan het doen bent, in plaats van dat je gezellig met je vrienden, familie of studiegenoten, schoolgenoten aan het kletsen bent. Dus we moeten die grote bedrijven daarop aanpakken en ervoor zorgen dat er regels voorkomen, zodat jongeren er niet aan verslaafd raken. Want we zien ook dat heel veel jongeren door het grote gebruik van sociale media onrustig worden. En daar ook, onzekerheid over hebben.
1: Zeker waar. Als u 1 ding voor jongeren in Nederland mocht regelen, wat zou u dan doen?
2: Ik zei het net al een beetje in het begin. Ik maak me grote zorgen over jongeren die lang thuis moeten blijven wonen, bij hun ouders, op zolder. Omdat er gewoon een groot gebrek is aan betaalbare woonruimte voor jonge mensen. Dat geldt zowel voor de grote steden, maar ook voor het platteland. En ik vind het heel jammer als jonge mensen in hun dorp, in hun gemeenschap, rondom hun vrienden, familie en kennissen wonen, maar moeten verhuizen omdat er geen betaalbare, beschikbare woningen voor hen is. Dus daar moet het kabinet flink in gaan investeren. En daarvoor moet een boel gebeuren. Dus hierbij ook meteen de oproep aan jongeren om zich aan te sluiten bij de strijd die de SP voert voor betaalbare jongerenhuisvesting. Want dit kabinet doet dat niet. Sterker nog, die verhoogde huren enorm. En daardoor raken jongeren steeds verder in de knel. Dus betaalbare huizen en een fatsoenlijk inkomen voor jongeren.
1: Ja, wat wilt u veranderen voor jongeren die moeite hebben om een baan te vinden?
2: Nou, wat ik zie is dat jongeren die moeite hebben om een baan te vinden, of een veel te laag inkomen hebben, of alleen maar kans maken op heel onzeker werk. Onzekere uren, oftewel flex, onzeker werk, flexwerk. Ik zou willen dat jongeren sneller een vaste baan kunnen krijgen. Laten we eens beginnen bij bijvoorbeeld de supermarkten of de horeca. Waar veel jongeren werken op dit moment. Maar de supermarkten bieden zulke lage lonen dat je daar eigenlijk niet van kan rondkomen. En vaak ook met van die rare flexcontracten, dat als je iets te oud wordt, dat je meteen ontslagen wordt.
1: Ja, en dan nog 1 laatste vraag. Waarom zouden jongeren juist op de SP moeten stemmen?
2: Omdat wij de partij zijn voor een betaalbare en prettige samenleving. Wij willen dat basisvoorzieningen als wonen, zorg, onderwijs, openbaar vervoer, maar bijvoorbeeld ook je brandstof die je in de tank gooit omdat je op je werk moet komen, dat het betaalbaar is voor iedereen. Zodat iedereen de optimale kansen kan benutten die er zijn in het leven. En de zekerheid heeft dat als het even tegen zit, dat je dan niet meteen in de problemen komt, maar dat er een vangnet voor een ieder is om ervoor te zorgen dat hij een leuk en prettig, zeker bestaan kan leiden. Wij zijn de partij van de jongeren. We hebben een grote jongerenorganisatie op dit moment, die groeit ook steeds meer. Dus hierbij de oproep, sluit je vooral aan. Dan kun je binnenkort ook kennis met mij maken. En dan gaan we met elkaar de wereld veranderen. Want dat is een kenmerk van de SP. Niet alleen maar lullen, maar ook poetsen.
1: Nou ja, wie weet kunnen we morgen al kennis maken als je natuurlijk hier bij Werkraad bent. Dus,
2: dat lijkt me supergezellig.
1: Mij ook. Nou, bedankt voor je tijd.

0: Morrison en Broken Strings. Ja, wat een interview net met Jimmy Dyke. Wat zeiden jullie?
1: Heb jij goed gedaan?
2: Ja, heb je goed gedaan.
0: Dankjewel jongens, dankjewel. Hey, zo meteen na 2:30 ook een nieuwe Waar ben je klaar mee? Ik ben benieuwd waar mensen nu weer klaar mee zijn.
1: Weet je
0: wel. Nou ja, je weet het nooit. Ja, en ook een bijzondere verjaardag. Kunnen we de naam al bekendmaken, Thijs? Of nog niet?
1: Ja, dan kunnen we de naam wel bekendmaken, toch? Of zullen we een nummer doen? Nummer van hem.
0: Laten we de naam doen.
1: Macklemore.
0: Macklemore is jarig, daar meteen meer. Na 2:30, maar eerst het weer met Gerrit en natuurlijk het nieuws uit de Achterhoek. En de Liemers komt eraan.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl. Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
3: Woensdag 24 juni staat Wehl weer op zijn kop. De 42e Wehleriade. De grootste braderie van de Achterhoek. Het centrum van Wehl, vol gezelligheid en vertier voor jong en oud. Te omschrijven als een mix van braderie, kermis en stratenfestival. Meer dan 150 kramen met een breed scala aan producten en niet te missen de verschillende attracties. 'S Avonds gaan we gewoon door met onder andere live muziek. De Wehleriade, woensdag 24 juni. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door Ten Brundel, veelzijdig in wonen. Bezoek geheel vrijblijvend onze vernieuwde showroom met diverse braderieaanbiedingen. Ten Brundel, inrichten is onze passie. Laat nu uw huis compleet isoleren door Isolcom, gewoon uit de regio. Maak gebruik van de beschikbare subsidie. Makkelijker dan u denkt. Van alleen glas tot het isoleren van de gehele woning. Meer info op www.isolcom.nl.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, er is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Regio 8, headlines.
11: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In Limburg geldt vanaf 3 uur vanmiddag code oranje vanwege aankomend noodweer. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Afghaanse tolken die in Afghanistan voor Nederlandse militaire en overheidsmissies hebben gewerkt, krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. De groep heeft een brief ontvangen waarin wordt verwezen naar het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is getreden. Het is vanaf 1 juli niet meer mogelijk om een anonieme OV-chipkaart aan te schaffen. De maatregel is de eerste stap naar het volledig stopzetten van de OV-chipkaart eind volgend jaar. Een chipmachinefabrikant ASML wordt door het Amerikaanse ministerie van Handel beschuldigd van illegale levering van chipmachines aan China. Er is geen bewijs geleverd voor de aantijging. ASML ontkent dan ook stellig.
9: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
10: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
12: Vanmiddag is het tropisch warm aan het worden. Temperaturen lopen op naar 33 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. En verder is de luchtvochtigheid behoorlijk hoog. Het zal ook wat drukkend, benauwd, warm aanvoelen. Vanavond dan neemt de kans op een regen- of onweersbui vanuit het zuiden toe. Later op de avond kunnen er een paar pittige buien vallen, met ook nog wel kans op wat hagel erbij of zelfs ook nog wat windstoten. Komende nacht wordt het allemaal wat droger. Uiteindelijk koelt het af naar een graad of 20. Het wordt dus ook een zwoele nacht. In het weekend hebben we ook nog tropische temperaturen. Wel iets lager dan vandaag met 30 tot 31 graden. De zon is er veelvuldig bij. En verder lijkt het ook droog te blijven. Maar ook na het weekend blijft het gewoon doorzomer. En blijft het ook over het algemeen droog.
10: Live vanaf de Melkweg in Doetinchem. Get a grip. Het ritme van de Achterhoek. Regio 8. Get a grip. De stem van de jongeren.

0: Ja, stop maar. Billetje wel en tell her about it. Gaan we ook zeker doen, jongens.
1: Ja.
0: Het WK.
1: Ja.
0: Over een kleine 7 uur gaat het weer verder.
1: Gaan we weer door waar het eigenlijk is geëindigd.
0: Ja, Amerika-Australië om 9 uur.
1: Ja, niet een heel leuk potje alleen.
2: Amerika speelde wel leuk.
0: Australië ook wel hoor.
2: Ja, dat kan wel wat leuker worden. Wordt leuker als gisteren, denk ik.
1: 4-1 volgens mij gewonnen. Australië had
0: 2-0 gewonnen van Turkije.
2: Ja, van Turkije. Dus het kan best wel wat leuk worden, hoor.
0: Hey, maar ik heb een paar bijzondere statistieken voor jullie op een rijtje gezet. En daardoor houden we maar 2 landen over die volgens mij kans maken op de wereldtitel.
1: Hier moet Nederland bij staan.
0: Nederland staat erbij.
1: Wij worden WK-kampioen.
0: Het eerste stukje is dat nog geen enkel team buiten Europa en Zuid-Amerika het WK heeft gewonnen.
2: Ja.
0: Klopt wel.
1: Ja.
0: Dan gaan we verder. Nog nooit heeft een team met een buitenlandse coach het WK gewonnen. Dus we hebben echt Zwitserland die gecoacht wordt door een Zwitserse coach bijvoorbeeld. Niet door een Oostenrijkse of een Duitser.
1: Nee.
0: Dan nummertje 3. Dat is nog geen team buiten de top 18 van de wereld heeft het WK gewonnen.
1: Dat ook niet?
0: Nee.
1: Oh, dat vind ik wel raar.
0: Het is ook nog nooit voorgekomen dat het land met de huidige Ballon d'Or winnaar het WK heeft gewonnen. Dus Frankrijk
2: met valt af.
0: Dembélé valt af.
1: Dat merk ik dan vaak, maar dat soort patronen.
0: Dat klopt wel.
1: Ja, maar voor mijn gevoel gaat het dan juist, zeg maar, eindigen. Ja. Dus ik zie Frankrijk dit best winnen.
0: Nog nooit heeft een nummer 1 van de wereld het WK gewonnen. Dus Argentinië valt af.
1: Mooi zo.
0: En dan hou je dus eigenlijk alleen maar Duitsland, Spanje, Nederland en Kroatië over.
1: Ja, een tweede van komen we waarschijnlijk.
0: Maar als je gaat kijken ook naar de knock-outfases. Ja. Sinds 2010 heeft de wereldkampioen de volgende kampioen uitgeschakeld in de knock-outfase. En Argentinië heeft Nederland, Kroatië en Australië uitgeschakeld. Ja. Dus nou weer maar Nederland en Kroatië over.
2: Goh. Dus jij zegt Nederland of Kroatië
0: Kroatië wordt wereldkampioen.
1: Nou. Het zou wel heel zuur zijn als je dan van Kroatië verliest.
0: Ja, nee, dat als ze beide in de finale staan en je verliest van Kroatië, dan...
1: Heel pijnlijk.
0: We gaan het zien. Zometeen een nieuwe Waar Ben Je Klaar? Maar eerst Marshmello en Thomas Rhett en Where We Go.

0: waar we nu naartoe gaan, dat is Milan, want die heeft een nieuwtje.
1: Ja, ondanks het lekkere weer is iedereen wel eens ergens klaar mee. Daarom is Sjan de straat opgegaan met die ene vraag: waar ben je klaar mee?
2: Elke dag bij Get a Grip, waar ben je klaar mee?
3: Ja, met weer. Zo voor de mensen die buiten werken en dan gaat sneeuwen of keihard regenen of het is heel koud.
4: En het weer, ik hoor het werkproces met het weer. Maar wat voor werk doe je dan?
3: Ik werk in de installatietechniek, onder de verdering. Dus momenteel staat nog geen gebouw, niks. En werken we aan de riolering onder het gebouw.
4: En er kan goed koud worden?
3: Het kan heel koud worden, ja. Vooral als het in de winter is. Dan.
4: Maar dan zeggen ze er ook wel eens, op de kou kun je kleden?
3: Ja, maar soms kan je er niet tegen kleden. Soms heb je handschoenen aan, maar soms moet je die ook uitdoen. Dat je anders bijna geen gevoel in je handen hebt. En dan moet je gewoon de dingen vastpakken.
4: Ja, sta ik als een man van de radio niet bij stil natuurlijk. Maar normaal gesproken vraag ik naar de oplossing. Maar ja, tegen moeder natuur kan niet gestreden worden. Hoe gaan we daarmee om?
3: Ja, gewoon doorgaan. Je kan er niet veel tegen doen. Dus gewoon doorgaan.
4: Gewoon doorbikkelen, zo gaat het toch?
3: Ja, zo gaat het.
4: Hey, dankjewel en heel veel succes met de kou en het beroep dat je hebt. Ik denk wel dat in deze dagen, daar kijk je naar uit, hè?
3: Ja, dat is zeker.
4: Hey, dankjewel.
3: Tot bedankt.
2: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl.
0: Ja, en wat je ook kan noemen slecht weer is gewoon lekker thuiswerken. Kijk maar naar Fifth Harmony.

0: work from home. Ja, dat gaan wij nog niet doen, hè, Thijs?
1: Bijna, het is bijna weekend.
0: We gaan niet vanuit huis werken.
1: Nee, dat gelukkig niet.
0: Maar voor dat weekend is eerst nog een verjaardag.
1: Ja, het is vandaag de verjaardag van artiest Macklemore. Hij viert vandaag zijn 48e verjaardag. Je kan hem kennen van zijn nummers Can Holders Now en These Days. Ook brak hij wereldwijd door met zijn nummer Thrift Shop. Ik kijk Jochem even aan. Volgens mij gaan we daar naar luisteren.
0: We gaan luisteren naar Macklemore en Ryan Lewis en Can Holders. Oh.

0: dit was hem dan. Macklemore en Ryan Lewis. En Kent Holders. Ja, jongens, dit was het einde van de uitzending alweer.
1: Het gaat iedere keer zo snel.
0: Het gaat zo snel weer. Ja, een bijzonder interview met Jimmy Dijk ook
1: weer
0: gehad.
1: Bijzonder verjaardag hebben we gehad.
0: Macklemore, mooie artiest blijft er toch.
1: Ja, tuurlijk. Altijd lekkere nummers.
0: Hey, onze week zit er alweer op hier.
2: Ja.
0: Dus, wij gaan er vandoor. Wij gaan lekker genieten van het warm weer. Jullie gaan lekker een ijsje halen.
2: Ja.
1: Zo, even ijsje halen.
2: Daarna lekker genieten van het weekend. WK kijken. Lekker, ja, man.
0: Wat verwachten we van Nederland morgen?
2: Ik denk 3-2. Tenminste, in de Scorito heb ik 3-2 ingevuld.
1: Ik heb er een goed gevoel bij. Ik zeg ook 3-1, zeg ik.
0: Ja, ik hou het op 2-1.
1: Ja?
0: Dus laten we hopen dat één van ons het goed heeft. Dan,
2: ja, zou mooi
1: ik
2: zijn.
1: Ik heb het goed, weet ik zeker.
0: Verder van niet. Hey, wij gaan er vandoor. Maandag dan zijn we er weer om 12 uur. En ik heb er nog maar één ding te zeggen. En dat is... Houd

0: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja? Echt serieus? Wat een geld!
6: 18.000, godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
8: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
7: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus.

0: Mobileye TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 Nieuws.
4: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. In Limburg geldt vanaf 3 uur vanmiddag code oranje vanwege aankomend noodweer. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. De waarschuwing geldt tot 7 uur vanavond. Er wordt niet uitgesloten dat code oranje later in meer provincies gaat gelden. In de rest van het land geldt nu code geel. Eind van de middag is er kans op zware onweersbuien met hagel en veel regen en wind. Afghaanse tolken die in Afghanistan voor Nederlandse militairen en overheidsmissies hebben gewerkt, krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. De groep heeft een brief ontvangen waarin wordt verwezen naar het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is getreden. De groep die uit Afghanistan moest vluchten door hun werk voor Nederland gaat nu vragen om een uitzonderingspositie. Zij stellen nooit meer terug te kunnen keren naar hun land. Meerdere leden van de maatschappelijke raad Schiphol zijn opgestapt. Zij vinden dat de opzet van de raad niet goed de belangen van alle omwonenden kan behartigen. Leden vertegenwoordigen omwonenden van specifieke start- en landingsbanen, waardoor deelbelangen ontstaan. Ook zou er te weinig gedaan worden om de Schiphol-lobby buiten de deur te houden. De maatschappelijke raad Schiphol werd in 2023 opgericht en geeft het kabinet gevraagd en ongevraagd advies. En het aantal vastgestelde ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda is gestegen naar bijna 900. De Congolese regering noemt 232 doden, in Oeganda zijn er 2 doden. Het aantal ebola-gevallen neemt nog steeds wekelijks toe. Momenteel lopen er experimenten met verschillende behandelingen. Er is echter nog geen goedgekeurd vaccin of medicijn in omloop. De Europese Unie komt met een financieel hulppakket van 493 miljoen euro. Het weer. Veel zon, weinig wind en meer dan 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover het Radio Nieuws op Regio 8.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Wilt u deze week nog fietsen? Kom dan naar Makers in Gendringen voor de fietsopstapdagen. Wij leveren e-bikes, hybride fietsen, stads- en kinderfietsen, bakfietsen en omafietsen direct uit voorraad. Zie makersfietsen.nl. Ook dit weekend geopend.
8: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Hier volgen een aantal leuke tips voor cadeautjes om er voor vader een onvergetelijke dag van te maken. En waarmee u de lokale ondernemers kunt steunen.
9: Gewend je vader met een reis om de wereld in 1 dag. Geef een sauna-entree, een lekkere massage of schoonheidsbehandeling cadeau. Het wereldse genieten kan beginnen. Meer informatie op www.palestra.nl.
8: Voor de vader die altijd alles tip-top heeft, laat zijn auto net zo stralen als hij. Verras hem deze Vaderdag met een glanzende autowasbeurt bij Tip-Top Co-Wash in Doetinchem, Groenlo, Winterswijk of Varsseveld.
10: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
11: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
10: Vind het perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
11: Wat doe ik aan?
10: Shop nu bij Zalando.
12: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
13: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
12: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
14: Hallo.
15: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
14: Ja hoor.
15: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
14: Tuurlijk.
15: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
14: Ja.
16: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
17: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk.
1: Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: 3 dagen. Ziggo.
1: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed, tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Meubeloutlet Campers, met een grote keuze in bedden, banken, voor thuis, eethoeken en nog veel meer. En dat met de kwaliteit van Campers, maar met heel veel voordeel. Kom kijken en laat u verrassen bij Meubeloutlet Campers aan de Hogeweg in Ulft.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.

0: kantientje bij Bol.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Regio 8 Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Ibe Nellissen is gepresenteerd als nieuwe teammanager van het eerste herenteam van de Graafschap. Bij de Doetinchemse voetbalclub wordt hij ook manager communicatie en pers. Nellissen staat nu nog onder contract bij AZ in Alkmaar als hoofd persvoorlichting. Bij de Superboeren is hij de opvolger van Richel Hogekamp, die ruim 3 jaar daar teammanager was. In Doesburg is gistermiddag een automobilist gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk. Dat was op de Koepoortdijk. Volgens de eerste informatie reed de bestuurder waarschijnlijk te hard door een bocht, waardoor hij de macht over het stuur verloor en tegen een lantaarnpaal botste. De klap was zo hard dat een wiel volledig van de auto afbrak. Het waterschap Rijn en IJssel en Staatsbosbeheer hebben de handen ineengeslagen met de Baakse Beek Kunstbiennale. Het plan is om een kunstroute van maar liefst 30 kilometer lang te realiseren. Bij verschillende kunstwerken langs de route staan informatieborden waarop bezoekers kunnen lezen welke projecten het waterschap heeft uitgevoerd in dat gebied. U hoort kunstenaar Laukie Scheltema.
5: Projecten zijn allemaal gericht op de klimaatverandering. Zoals te veel water, hoe ga je daarmee om? En dan de grote droogte. En omdat dat nu speelt in dit gebied, in de Achterhoek, vonden we het met ondersteuning door kunstwerken een goed idee om het zo aan het grote publiek door te geven.
4: Bij de kunstwerken zijn informatieborden geplaatst met een gedicht van de kunstenaar. En dat gedicht heeft uitleg over de bedoeling achter het kunstwerk. De flexflitser aan de Rijksweg in Gaanderen is intussen verdwenen. Waar veel automobilisten opgelucht ademhalen, kunnen anderen nog altijd een paarse envelop op de deurmat verwachten. Voor die laatste groep heeft de organisatie van de kermis Gaanderen nu een ludieke actie bedacht. Via Facebook doet de organisatie een oproep aan inwoners die zijn geraakt door de tijdelijke snelheidscontrole. Ze zijn op zoek naar 2 huishoudens, 1 met de meeste snelheidsovertredingen en 1 met het hoogste totale boetebedrag op 1 adres. En die maken de kans op een passepartout voor de kermis. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Eén man. 30 boeken. Eén kast en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Oh, wat een goal!
10: Goal?
11: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het kabinet wil het verheerlijken van terrorisme strafbaar maken. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat onder meer het verspreiden van IS-video's en het openlijk steunen van terroristische organisaties verbiedt. Overtreders riskeren maximaal 2 jaar cel of een hoge boete. Volgens justitieminister Van Weel moet de wet radicalisering tegengaan, vooral online. Critici zijn bang dat de vrijheid van meningsuiting onder druk komt te staan, maar volgens de minister vallen demonstraties niet onder de wet. De Britse premier Keir Starmer roept zijn partij Labour op om de gelederen gesloten te houden. Zijn rivaal, burgemeester van Manchester Andy Burnham, won een parlementszetel en is daarmee een stap dichter bij een leiderschapsstrijd. Hij wil Starmer opvolgen als premier, maar kan dat pas doen als hij officieel parlementslid is. Ook heeft Burnham de steun nodig van minstens 20% van de Labour-fractie. Starmer wordt steeds minder populair, maar zegt zijn leiderschap te zullen verdedigen. Meerdere leden van de maatschappelijke raad Schiphol zijn opgestapt. Ze vinden dat de opzet van de raad niet goed de belangen van alle omwonenden kan behartigen. De leden vertegenwoordigen omwonenden van specifieke start- en landingsbanen, waardoor deelbelangen ontstaan. Ook zou er te weinig gedaan worden om de Schiphol-lobby buiten de deur te houden. De maatschappelijke raad Schiphol werd in 2023 opgericht en geeft het kabinet gevraagd en ongevraagd advies. En de Japanse autoriteiten onderzoeken 6 grote ijsfabrikanten vanwege mogelijke prijsafspraken. De bedrijven zouden jarenlang prijsverhogingen hebben afgestemd en daarmee de concurrentieregels hebben overtreden. Volgens onderzoekers werden populaire ijsjes vaak tegelijk en met hetzelfde bedrag duurder. Het nieuws zorgt voor woede onder consumenten die denken jarenlang te veel te hebben betaald. De betrokken fabrikanten werken mee aan het onderzoek van de Japanse mededingingsautoriteit. Het weer, toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
14: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
15: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen.
9: Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
10: Nu verse asperges eten bij Doppel Adler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppel Adler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppel Adler en geniet van de verse asperges.
15: Ja, waar gibt's denn sowas?
10: Bij restaurant Doppel Adler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
15: Doppel Adler, goed en lekker.
16: Woensdag 24 juni staat Wiel weer op zijn kop. De 42e Wieleriade. De grootste braderie van de Achterhoek. Het centrum van Wiel, vol gezelligheid en vertier voor jong en oud. Te omschrijven als een mix van braderie, kermis en stratenfestival. Meer dan 150 kramen met een breed scala aan producten en niet te missen de verschillende attracties. 'S Avonds gaan we gewoon door met onder andere live muziek. De Wieleriade, woensdag 24 juni. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door Gerritsenvastgoed.nl. Voor bouwkavels, bedrijfsruimtes, woonhuizen, appartementen en recreatiewoningen in binnen- en buitenland. Optiek juwelier Volman. Volop stuntaanbiedingen tijdens de braderie.
17: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè? In het dierenpark.
19: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, edelhert en zo'n wolf gezien.
18: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar dierenpark Arnold Terschwijs. Net over de grens bij Gendringen. En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op arnolte-schweiz.de.
20: Sven Dimmendaal.
21: Ben je al WK ready? Morgen de wedstrijd Zweden tegen Nederland. Wat denk jij dat het gaat worden? Laat het even weten. Eerst Shakira en Burna Boy voor je. Dit is Die Die.

De kans is dus best groot dat je nu Regio 8 luistert, terwijl dat je in de file staat tussen Doetinchem en Zelhem. Ik reed straks onderweg richting de studio en er stond me toch een gigantisch lange rij. Er kwamen meerdere tractoren langs rijden. Ze waren bezig met de kanten aan het maaien. Moet ook gebeuren natuurlijk. Hè. Maar goed, ja, dat zorgde wel voor een flinke vertraging die zelfs tot bijna in Doetinchem stilstond. In ieder geval tot aan de intratuin daar. Dat is echt bizar hoe lang die file er stond. En ik denk dat die file nog steeds niet is opgelost, want dat is inmiddels 3 kwartier geleden zo vast dat het daar stond. Dus als je daar in die file staat, sterkte. En neem vooral de volgende keer water mee, want het wordt bloedheet. Code geel in de Achterhoek. Dat geldt nog tot morgenochtend 7 uur. Dat heeft alles te maken met die hitte natuurlijk. Dus genoeg blijven drinken, dat is mijn advies.

0: achter de schermen is hij altijd hartstikke druk bezig om berichten te schrijven, om het nieuws aan je te brengen. En dat doet hij natuurlijk samen met de redactie. Ik heb het over stagiair Tijn. Tijn, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, jij hebt hier de afgelopen 20 weken stage gelopen.
1: Zeker.
0: En ja, dat is de eerste keer dat jij nu natuurlijk op de radio bent. Ik heb hier zelf ook stage gelopen. En nou ja, ik liep stage onder andere bij de radio. Maar jij hebt hier ook stage gelopen. Ik ben heel benieuwd, wat vond je ervan? Hoe vond je het?
1: Ja, de vloog voorbij. Sven doet hij trouwens.
0: Ja, ja,
1: ja, okay.
0: Ja, je bent goed te verstaan. Je
1: nou, fijn. Verstaan. Ja, ging hartstikke snel. Ja, 20 weken. Soms een zonnetje, soms regen. Whatever, het was altijd bijna altijd wel vermakelijk. En leuke plekken geweest. Sporthal in Hengelo. Hier in de Dru een keer. Bij sportwedstrijd. Mooie sportwielenwedstrijd geweest. Ja, ik van alles meegepakt. Dus was tof.
0: Jij bent ook echt een sportman natuurlijk, hè? Dus,
1: Ik hou zeker van sport om te doen, om te kijken. Om gewoon voor vermaak, vertier. Ja. Voor mij is sport ook wel echt een deel van het leven. Dus zeker leuk dat ik me daar ook nog een beetje verder in kon verdiepen.
0: Ja,
1: hierzo.
0: Ja, precies. En wat is nou voor jou het moment geweest in de afgelopen 20 weken? Het item, het nieuwsbericht wat je geschreven hebt waarvan je denkt, dit vind ik nou echt, dit vond ik een heel vet item om te maken.
1: Boah, ik vond het wel heel leuk om naar de school in Didam te gaan. Dat was met Bart, collega en Nick. Zijn we eens opnemen bij de eindexamenleerlingen die... Ja. Gelukkig ook heel goed heeft gescoord. Dat was best wel eventjes lastig om goed contactgegevens te zoeken. Want school is ook soms best wel moeizaam in contact. En het verstrekken van gegevens, zeg maar. Maar we hebben daar best wel een leuke bel-item, denk ik, van kunnen maken. Althans, de mannen. Ik heb een beetje meegedacht. Het was heel leuk om... ook belangrijk, Sven. Maar het was heel leuk om daar een beetje aan bij te dragen.
0: Ja, goed om te horen. Ja, nu zit je stage er natuurlijk op. Wat ga je hierna doen? Moet je je opleiding nog afronden?
1: Ja, zeker. Ik mag nog een jaar de studie banken deels in Ede, Hogeschool van Ede. Shout-out naar hen. Prima school, maar ik heb ook wel even zin in straks een vakantie. Dus ik moet nog even aan een schoolopdrachtje werken. Verder stelt het niet zo heel veel meer voor het schooljaar, dus dat gaat wel snel voorbij.
0: Kijk, lekker. Dus met slag en wimpel slagen, dat hoor ik sowieso al. Wat ga je daarna doen als je nou geslaagd bent? Wat is je vervolg? Ga je nog een andere opleiding doen? Ga je aan het werk?
1: Ik weet dat eigenlijk niet zo heel goed. Ik vind het wel heel leuk om een beetje in de sportjournalistiek te blijven. Ik mag nog steeds een beetje voor de Gelderlanders schrijven, ook in het weekend. Eigenlijk een beetje de concurrent hier, maar goed. We leren ook van elkaar. En voor hardloopnetwerk. Dat zijn ook leuke ervaringen in het veld. Dat je echt de connecties kan opdoen. De echte mensen kan spreken. En lekker naar buiten. Daar hou ik van. Gewoon mensen echt in de ogen kunnen aankijken.
0: Ja, goede collega, goede stagiair ook namens de redactie. En heel veel succes met het afronden van je opleiding.
1: Dankjewel, Sven. Jij nog succes.
0: Yes, dankjewel.

0: friend everywhere.
1: Lou Bega en I Got a Girl, want Lou Bega, Bega, dat is mega. Dat is gewoon mega. Het is gewoon lekker zomers. En zomers, dat is het ook. Trouwens, over zomer gesproken. Volgende week is natuurlijk de Farm & Country Fair weer in Aalten. Dat is een jaarlijks terugkerend evenement. Inmiddels al 29 jaar dat ze het organiseren. Dan leef je eigenlijk gewoon tussen de dieren, tussen de verschillende stands, tussen de gezelligheid. Gewoon op het weiland, echt het boerenplatteland leven. Dat kun jij allemaal meemaken daar op de Farm & Country Fair. Dat is volgend weekend. En laat ik nou nog steeds twee kaarten voor je hebben. Gisteren en vandaag kon je kaarten winnen. En ik heb er nog twee voor je. Vandaag kun je ze winnen. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, en dat is voor een dag naar keuze. Of dat nou de vrijdag, zaterdag of zondag is, maakt niet uit. Ik kan je wel vertellen, zaterdag wordt er trouwens ook nog getrouwd op de Farm & Country Fair. Nou, wil je daar nou bij zijn? Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is heel simpel. Het woord biefstuk appen naar 0647 47 0022.

0: stuk naar 0647470022 appen als jij naar de Farm & Country Fair wil volgend weekend. Dan mag je zelf kiezen welke dag jij wil gaan. De winnaar die maak ik bekend binnen, nou wat zullen we zeggen, nu en een goede 25 minuten na het laatste nieuws met Bart en ook Niall Horan onderweg. Tastes So Good komt eraan.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
2: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen vandaag bij besteding vanaf €35 krijg je één gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo. Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Het waterschap Rijn en IJssel en Staatsbosbeheer hebben de handen ineengeslagen met de Baakse Beek Kunstbiennale. Het plan is om een kunstroute van maar liefst 30 kilometer lang te realiseren. Bij verschillende kunstwerken langs de route staan informatieborden waarop bezoekers kunnen lezen welke projecten het waterschap heeft uitgevoerd in dat gebied. U hoort kunstenaar Laukie Scheltema.
8: Projecten zijn allemaal gericht op de klimaatverandering. Zoals te veel water, hoe ga je daarmee om? En dan de grote droogte. En omdat dat nu speelt in dit gebied, in de Achterhoek, vonden we het met ondersteuning door kunstwerken een goed idee om het zo aan het grote publiek door te geven.
7: Bij de kunstwerken zijn informatieborden geplaatst met een gedicht van de kunstenaar. En dat gedicht geeft uitleg over de bedoeling achter het kunstwerk. Ibe Nillissen is gepresenteerd als nieuwe teammanager van het eerste herenteam van de Graafschap. Bij de Doetinchemse voetbalclub wordt hij ook manager communicatie en pers. Nillissen staat nu nog onder contract bij AZ in Alkmaar als hoofd persvoorlichting. Bij de Superboeren is hij de opvolger van Richel Hogekamp, die ruim 3 jaar daar teammanager was. De vlekflitser aan de Rijksweg in Gaanderen is intussen verdwenen. Maar veel automobilisten opgelucht ademhalen kunnen anderen nog altijd een paarse envelop op de deurmat verwachten. Voor die laatste groep heeft de organisatie van de kermis Gaanderen nu een ludieke actie bedacht. Via Facebook doet de organisatie een oproep aan inwoners die zijn geraakt door de tijdelijke snelheidscontrole. Ze zijn op zoek naar 2 huishoudens, 1 met de meeste snelheidsovertredingen en 1 met het hoogste totale boetebedrag op 1 adres. En die maken dan kans op een passepartout voor de kermis. In Doesburg is gistermiddag een automobilist gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk. Dat was op de Koepoortdijk. Volgens de eerste informatie reed de bestuurder waarschijnlijk te hard door een bocht, waardoor hij de macht over het stuur verloor en tegen een lantaarnpaal botste. De klap was zo hard dat een wiel volledig van de auto afbrak. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
0: Dankjewel, dan kijken we nog even naar de situatie op de weg. Onder andere een vertraging gemeld op de A12 tussen de Duitse grens en Duiven, 8 kilometer aanschuiven. En het is ook aanschuiven geblazen de andere kant op in verband met de grenscontrole. Sterkte daar!
6: Sven Dimmendaal, regio 8.

Hey, jij daar. Leg die telefoon eens weg. Of nou ja, eigenlijk doe maar niet. Want dit is je laatste kans om nu biefstuk te appen naar 0647470022. Biefstuk appen. En dan ben jij er volgende week bij. De Farm & Country Fair. Een leuk evenement is dat in Aalten. En je kunt zelf kiezen welke dag je wil gaan. Dus dat wil je niet missen. Biefstuk appen dus.

0: samenwerking die ik niet direct zag aankomen. Madonna en Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Ja, dat hoor je toch ook wel deels, dat je het stukje nieuwe van Sabrina Carpenter en het stukje oude van Madonna in één nummer combineert. En dan krijg je best wel een gigantische hit, of niet, Erik?
1: Ja, nou ja, goed, ik sta in de tuin en ik hoorde biefstukken en toen was ik getriggerd. Ik denk, nou ja, goed reageren.
0: Ja, precies. Ja, jij dacht, ik ben dol op biefstuk, maar ik ben nog doller op kaarten voor de Farm & Country Fair. Daarom moest jij natuurlijk biefstuk appen naar de studio.
1: Goed, we komen er eigenlijk elk jaar wel. Maar ja, goed, dat het gratis is, dus wordt een stuk leuker.
0: Ja, precies. Ja. Jullie gaan er elk jaar heen, ja?
1: Ja, eigenlijk wel. Okay. Ja, als je het niet wist, hebben ze altijd superleuk.
0: Ja, want het bestaat al 29 jaar natuurlijk. Wat is je mooiste herinnering aan de Farm & Country Fair?
1: Ja, zoveel dingen met mijn ouders, weet ik wat. Gewoon de hele sfeer die er eerst. Gewoon lekker het gemuurlijke.
0: Ja, daar staat natuurlijk Farm & Country Fair ook onbekend. Wist je trouwens dat er volgende week zaterdag tijdens dat evenement een trouwerij plaatsvindt, moet ik zeggen. Sorry.
1: Oh, dat wist ik niet.
0: Nee. Er wordt dus getrouwd. Er wordt dus een stel uit Brabant die gaat daar trouwen op zaterdagmiddag. En nou ja, je mag kiezen welke dag je gaat. Maar als je de zaterdag zou gaan, dan zou je die trouwerij van een stel die je misschien helemaal niet kent, mee kunnen maken.
1: Nee. Ja, maar misschien
0: mee,
1: maar ik heb geen idee.
0: Ja, dat is natuurlijk hartstikke bijzonder.
1: Ik heb het niet, dus. Nou ja.
0: Nee, goed. Hoe dan ook, jij hebt natuurlijk geappt. En jij bent de gelukkige, Erik. Jij wint 2 kaarten voor de Farm & Country Fair volgend weekend.
1: Ja, geweldig.
0: Ja, ga ervan genieten. Met wie ga je?
1: Ja, met degene die de telefoon opnam.
0: Ja, want dat is natuurlijk... Ja, precies. Ja, want dat is natuurlijk buiten de uitzending. Dat hoort de luisteraar, hoort dat niet. Maar buiten de uitzending bel ik altijd eerst even iemand op of die wel of niet opneemt. Dan haal ik diegene direct daarna binnen een half minuut in de uitzending. En in dit geval was jij dat. Maar je vrouw die nam op omdat jij nog druk was, volgens mij, of niet?
1: Ja, ik was heel even naar binnen gelopen om een drankje te schenken. Ah, dat was het eigenlijk.
0: Ja, precies. Ja, het is ook bloedheet. Genoeg drinken inderdaad.
1: Ja, doen we.
0: Hey, ga ervan genieten. Ik stuur 2 kaarten jouw kant op voor het evenement volgend weekend. En ga ervan genieten.
1: Oké, dankjewel.
0: Maak er een mooi weekend van, hè.
1: Doei, dank je. Hoi.

0: zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
1: Hola, ¿dónde está mi casa?
0: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
1: Buenas noches.
0: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
2: Het feest van de eeuw komt eraan. Zo zijn er optredens van onder andere Gijs de Bruin en het Tirolo Orkest Klein Babberich. Tickets en meer informatie zijn te vinden via feest.knazedam.nl.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in-deal op

0: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
1: Een ijskoffie voor mevrouw.
0: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Israël en Hezbollah hebben ingestemd met een staakt het vuren dat ook al direct is ingegaan. Volgens persbureau Reuters kwam dat bestand na bemiddeling van de Verenigde Staten en Qatar met steun van Iran tot stand. Eerder vandaag voerde Israël nog zware aanvallen uit op doelen in Libanon. Volgens de Libanese autoriteiten vielen daarbij 18 doden en tientallen gewonden. Met het staakt het vuren moet er een eind komen aan het telkens weer oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah. In het Limburgse El is 34 graden gemeten. Dat is de hoogste temperatuur ooit op 19 juni in Nederland. En daarmee is het oude dagrecord uit 2000 met een tiende graad verbroken. Van een officieel warmterecord is nog geen sprake, omdat het record in de Bilt niet is gesneuveld. Daar werd het vanmiddag 31,4 graden. Dat is wel de hoogste temperatuur van dit jaar tot nu toe. Het warme weer houdt aan en morgen kan er regionaal opnieuw een hittegolf ontstaan. Het kabinet wil het verheerlijken van terrorisme strafbaar maken. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat onder meer het verspreiden van IS-video's en het openlijk steunen van terroristische organisaties verbiedt. Overtreders riskeren maximaal 2 jaar cel of een hoge boete. Volgens justitieminister Van Weel moet de wet radicalisering tegengaan, vooral online. Critici zijn bang dat de vrijheid van meningsuiting onder druk komt te staan, maar volgens de minister vallen demonstraties niet onder de wet. En op een afgelegen eilandengroep in de Indische Oceaan die bij Australië hoort, is mogelijk meer dan 3/4 van de zeeolifantenpups gestorven door vogelgriep. Onderzoekers schatten dat ruim 13.000 van de 17.000 jongen zijn overleden. Ook onder pinguïns en andere diersoorten zijn er opvallend veel slachtoffers gevallen. Australië onderzoekt nu de situatie verder en bereidt zich voor op een mogelijke verspreiding van het vogelgriepvirus naar het vasteland. Er is al een plan van aanpak dat bijna 70 miljoen euro kost. Het weer, toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Farm and Country Fair Aalten. Het belevenisfestival voor jong en oud. Kijk voor deelnemers en activiteiten op countryfair.nl. Kom ook het vierde weekend van juni met de hele familie naar de Farm and Country Fair.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Hier volgen een aantal leuke tips voor cadeautjes om er voor vader een onvergetelijke dag van te maken. En waarmee u de lokale ondernemers kunt steunen.
11: Nog geen Vaderdag cadeau? Ga voor smaak. Bij Wijnhandel Schoenmaker in Ulft vind je de mooiste whiskies en wijnen voor vaders die weten wat lekker is. Wijnhandel Schoenmaker Ulft. Altijd een goed idee.
10: Bestel op tijd uw barbecue bij pannenklaar.nl in Ulft. Voor slechts €19,50 per persoon voor een gezellige vaderdag. Bekijk alle mogelijkheden op onze website www.pannenklaar.nl.
12: Wilt u deze week nog fietsen? Kom dan naar Makers in Gendringen voor de fietsopstapdagen. Wij leveren e-bikes, hybride fietsen, stads- en kinderfietsen, bakfietsen en omafietsen direct uit voorraad. Zie makersfietsen.nl. Ook dit weekend geopend.
13: Pas je eindelijk het perfecte shirt

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Waarmee wil jij richting het einde van je werkdag? Richting dat weekend? Laat het weten. Wat wil je horen? 0647 470022. En dit is Samuel Welten.

wat zou die toch van zich afbijten? De leeuw komt eraan. Ja, de leeuw komt eraan. Want morgen staat het WK weer op het programma. Zweden tegen Nederland. Ik vroeg je eerder vorige uur al. Wat denk jij dat het gaat worden? Nou, daar, ja, ik heb er zelf al een hard hoofd in. En ik denk de meeste Achterhoekers ook wel. Ik zie onder andere een 2-1 voor Zweden. Ik zie een 3-1 voor Zweden. Ik zie een hoop op een gelijkspel. Een 1-1. Ja, het is allemaal... Ja, Zweden die versloeg Tunesië met 5-1. Dus ik denk dat Nederland ook wel de gasmat ondergeveegd wordt met 5-3 of zo. Ja, het is afwachten wat ze morgen gaan doen. Om 7 uur is die wedstrijd tegen Zweden. Maar ja, hopen. Volgens de Duitse meestervoorspeller worden we natuurlijk wereldkampioen. Dus dan moeten we daar maar in geloven, toch?

0: Volgens mij loopt hij vast. Oh nee, toch niet. Buckets en de Bomb was dat. Dit is regio 8. Hey, het waterschap Rijn en IJssel en Staatsbosbeheer hebben de handen ineengeslagen met de Baakse Beek Kunstbiennale. Om een kunstroute van maar liefst 30 kilometer lang te realiseren. Bij verschillende kunstwerken langs de route staan informatieborden waarop bezoekers kunnen lezen welke projecten het waterschap heeft uitgevoerd in dat gebied.
1: Projecten zijn allemaal gericht op de klimaatverandering. Mm-hmm. Zoals te veel water, hoe ga je daarmee om? En dan de grote droogte. En omdat dat nu speelt in dit gebied, in de Achterhoek, vonden we het met ondersteuning door kunstwerken een goed idee om het zo aan het grote publiek door te geven.
2: En we hebben 10 andere kunstenaars gezocht die allemaal hun roots in de regio hebben. Dus die weten ook waar het over gaat als we het hebben over klimaatverandering.
3: In totaal hebben er 11 Achterhoekse kunstenaars meegewerkt aan de 30 kilometer lange route die mensen vanaf de Heikamp langs de Baakse Beek leidt. Tijdens de route kom je langs plekken waar het waterschap de afgelopen jaren druk bezig is geweest om ervoor te zorgen dat de natuur klimaatbestendig is.
1: Het heeft te maken met waar die projecten van het waterschap plaatsvinden op landgoederen. En waar de toegang tot de landgoederen nog net ontsloten zijn. We hebben borden erbij geplaatst waarbij de kunstenaar ook een gedicht opzet. En het gedicht moet ook toelichten op de bedoeling van de kunstenaar. En dat gedicht is ook in het Achterhoeks, waarbij we ook de lokale mensen willen betrekken, dat je in de Achterhoeks ook deze informatie tot je kan nemen.
3: Het duo hoopt door actualiteit en kunst te combineren mensen aan het denken te zetten.
1: Dat mensen verrast zijn en met een andere oog naar de natuur gaan kijken.
2: En dat ze vooral ook de omgeving, het landschap, het coulissenlandschap, Achterhoekse landschap, leren kennen, misschien op een creatieve, bijzondere manier.
0: Ja, en die beelden die vind je nu terug op onze website regio8.nl.

Ik weet niet of je dat herkent, maar soms kom je 's ochtends bij je auto en dan zit je auto volledig onder de zand. Weet je, van dat vieze oranje zand. Weet je, ja, dat niet echt lekker, zeg maar, voor je auto. Dat noemen ze natuurlijk Sahara-zand. Ja, in Nederland hebben we er nog wel eens last van. Maar ja, een echt goede sandstorm hoor je niet zo vaak meer. Dit is Darude. Goedemiddag.

Ik snap eigenlijk niet dat ze dit nummer maar 3 minuten 40 hebben gemaakt. Want eigenlijk kan dit nummer gewoon eeuwig doorduren, toch? Als ik dit stukje nou gewoon een keer of 30 achter elkaar plak, hebben we een half uur editie.

0: Ja, Homa, vind ik wel genoeg geweest zo. Snap komt eraan zo, naar het nieuws.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
7: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. De populaire zwarte crossnack Tante Ricanto is binnenkort overal in Nederland te koop. Festivalorganisator Feestfabriek Alles Komt Goed BV heeft bekendgemaakt dat de snack na een succesvolle introductie op het festival in 2025 landelijk wordt uitgerold. De snack met pittige hakt en een krokant jasje werd ontwikkeld in samenwerking met Febo en was op de Zwarte Cross meteen zo'n succes dat er toen meer van werden verkocht dan de traditionele kroketten en frikandellen. Dat meldt 1-8 ook. In Doesburg is gistermiddag een automobilist gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk. Dat was op de Koepoortdijk. Volgens de eerste informatie reed de bestuurder waarschijnlijk te hard door een bocht, waardoor hij de macht over het stuur verloor en tegen een lantaarnpaal botste. De klap was zo hard dat een wiel volledig van de auto afbrak. De flexflitser aan de Rijksweg in Gaanderen is intussen verdwenen. Maar veel automobilisten opgelucht ademhalen, kunnen anderen nog altijd een paarse envelop op de deurmat verwachten. Voor die laatste groep heeft de organisatie van de kermis Gaanderen nu een ludieke actie bedacht. Via Facebook doet de organisatie een oproep aan inwoners die zijn geraakt door de tijdelijke snelheidscontrole. Ze zijn op zoek naar twee huishoudens, één met de meeste snelheidsovertredingen en één met het hoogste totale boetebedrag op één adres. En die maken de kans op een passepartout voor de kermis. Het waterschap Rijn en IJssel en Staatsbosbeheer hebben de handen ineengeslagen met de Baakse Beek Kunstbiennale. Het plan is om een kunstroute van maar liefst 30 kilometer lang te realiseren. Bij verschillende kunstwerken langs de route staan informatieborden waarop bezoekers kunnen lezen welke projecten het waterschap heeft uitgevoerd in dat gebied. U hoort kunstenaar Laukie Scheltema.
11: Projecten zijn allemaal gericht op de klimaatverandering. Zoals te veel water, hoe ga je daarmee om? En de grote droogte. En omdat dat nu speelt in dit gebied, in de Achterhoek, vonden we het met ondersteuning door kunstwerken een goed idee om het zo aan het grote publiek door te geven.
10: Bij de kunstwerken zijn informatieborden geplaatst met een gedicht van de kunstenaar. Dat gedicht heeft uitleg over de bedoeling achter het kunstwerk. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
9: Sven Dimmendaal. Regio 8.

gewoon in de studio van Regio 8. Waar je ook op de hoogte blijft van het laatste nieuws, dat kun je doen door naar onze website te gaan, regio8.nl, of de app te downloaden. Blijf je op de hoogte van het laatste nieuws. Shaboozy is dit.

0: Hey, ik wil even iets met je proberen. Daar heb ik even je hulp nodig. Dus ja, als je in de auto zit, wordt het lastig. Maar pak even een andere radio bij jou in de buurt. Mag ook de noodradio zijn of zo. Maar even een analoge radio bij jou uit de buurt, zeg maar. Waar je bij kan. Maakt niet uit. In ieder geval een andere radio. Laat regio 8 wel even aanstaan natuurlijk. Maar ja, pak even de radio erbij. Een analoge radio. En ga dan eventjes... Zet hem aan, dat is wel handig. En ga even aan de knopje draaien, weet je wel. Even aan de knopje draaien. Ja, zoiets. Doe ik even mee. Tot je bij de goede zender bent. Even kijken. Ja, volgens mij heb je hem gevonden.
1: Regio 8.
0: Even terug in de tijd.

Dit is Regio 8. Zometeen het laatste nieuws uit binnen- en buitenland onderweg. Volgend uur ook nog All City Fireflies. Die heb ik lang niet meer gehoord. Hoor je toch hier op Regio 8. Ja, en we gingen net even terug in de tijd natuurlijk. Met Bro Rikito. Over Kito gesproken. Ik had vannacht dus echt gigantisch veel last van muskito's. Ja, de muggen zijn er weer. Dus hou je taai, zou ik zeggen.

0: op hoor, deze is heet.
1: Oef. Ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja, lekker.
0: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
2: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
5: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
6: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
9: Praxis. Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
12: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
15: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De politie treedt harder op tegen de bouwers van geheime ruimtes in auto's die criminelen gebruiken voor drugs, wapens en geld. Sinds dit jaar is het maken en hebben van zulke verborgen ruimtes strafbaar met maximaal 2 jaar cel. Het aantal ontdekte geheime compartimenten in auto's stijgt al jaren en ligt dit jaar opnieuw hoog. Bij een grote inval in Zevenbergen vond de politie onder meer honderden kilo's drugs en miljoenen euro's cash. Volgens de politie worden de verstopplekken in auto's steeds geavanceerder. Een 27-jarige man is tot 28 maanden cel veroordeeld, waarvan 12 voorwaardelijk, voor het verkrachten van een destijds 15-jarig meisje tijdens Koningsdag 2025 in Arnhem. De Almeerder krijgt ook een contactverbod van 3 jaar en hij moet het meisje zo'n 3000 euro schadevergoeding betalen. De man verkrachtte het meisje in een mobiel toilet. Hij kocht een drankje voor haar, duwde haar in een dixie toen ze wilde plassen, draaide de deur daarna op slot, trok haar kleding naar beneden en misbruikte haar toen. Israël en Hezbollah hebben ingestemd met een staakt het vuren dat ook al direct is ingegaan. Volgens persbureau Reuters kwam dat bestand na bemiddeling van de Verenigde Staten en Qatar met steun van Iran tot stand. Eerder vandaag voerde Israël nog zware aanvallen uit op doelen in Libanon. Volgens de Libanese autoriteiten vielen daarbij 18 doden en tientallen gewonden. Met het staakt het vuren moet er een eind komen aan het telkens weer oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah. En het parlement van Zimbabwe heeft ingestemd met een grondwetswijziging die de presidentiële termijn verlengt van 5 naar 7 jaar. Daardoor kan president Mnangagwa mogelijk tot 2030 aan de macht blijven. Ook verdwijnt het recht van burgers om de president rechtstreeks te kiezen. Dat doet het parlement voortaan. De Senaat van Zimbabwe moet het voorstel nog goedkeuren, maar het lijkt waarschijnlijk. Critici noemen de wijziging een aantasting van de democratie en een verlenging van de macht van de president. Het weer, toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
16: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we oranje.
2: Het modernste buitenbad net over de grens. Met onder andere een golfglijbaan voor jong en oud. En zelfs 3 springtorens. Kom naar Vrijbad Reden en geniet. Voor meer informatie ga naar www.hallenoendvrijbad-reden.de.
11: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Hier volgen een aantal leuke tips voor cadeautjes om er voor vader een onvergetelijke dag van te maken. En waarmee u de lokale ondernemers kunt steunen.
17: Verwen je vader met een reis om de wereld in één dag. Geef een sauna-entree, een lekkere massage of schoonheidsbehandeling cadeau. Het wereldse genieten kan beginnen. Meer informatie op www.palestra.nl.
11: Voor de vader die altijd alles tip-top heeft. Laat zijn auto net zo stralen als hij. Verras hem deze Vaderdag met een glanzende autowasbeurt bij Tip-Top Cowash in Doetinchem, Groenlo, Winterswijk of Varsseveld.
18: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
19: De beste plek voor jou, NVM.
20: Een mooie fiets, e-bike, mountainbike of racefiets. Maar welke? Je wilt natuurlijk wel kwaliteit en kunnen vertrouwen op goed onderhoud. Daarom ga je naar Harmtakke Tweewielers. Wij kijken naar jouw wensen en helpen je de beste keuze te maken. Maak dus snel een afspraak op harmtakke.nl of kom gewoon langs aan de Weverstraat 4 in Dinxperlo. Harmtakke Tweewielers, daar fiets je blij de deur uit.
21: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
22: Sven Dimmendaal.
23: Ja, tank je nog steeds regelmatig in Duitsland? Ja, dan heb ik slecht nieuws voor je, denk ik. Dat zometeen na All City en Fireflies. Het wordt weer duurder.

Soul City en Fireflies. Regio 8. Denk jij regelmatig in Duitsland omdat je het in Nederland te duur vindt? Ja, dan heb ik misschien een beetje een nare mededeling voor je. Ik tank zelf ook altijd in Duitsland omdat het daar gewoon gigantisch veel scheelt. Eerlijk is eerlijk, hè. Voor die 10, 20 kilometer die ik om moet rijden, even naar Duitsland om daar te tanken. Daar kan je, zeg maar, als je dat 3 keer doet, een extra keer van tanken. Nou, ik ga dus regelmatig naar Duitsland om te tanken. Nu las ik van de week een bericht dat Duitsland die korting van 17 cent gaat afschaffen. Dat wil dus zeggen dat die 17 cent korting die je had op het tanken, bij het tanken in Duitsland, dat die verdwijnt. En daarmee wordt dus het tanken in Duitsland duurder. Nou, heb ik enigszins geluk voor je, want als je, zoals ik, E5 tank, scheelt het je alsnog gewoon 40 tot 50 cent per liter vergeleken met Nederland. Al dalen de prijzen in Nederland natuurlijk ook wel, maar goed. Genoeg reden om alsnog lekker in Duitsland te gaan tanken. Ook al wordt het dan wel ietsjes duurder.

de Mars. En dan Marcel, hey, dit vind ik trouwens toch zo iconisch. Dit vind ik toch zo'n ludieke actie. We hebben het veel over die flexflitser die in Gaanderen te vinden is. Nou, die is dus inmiddels verdwenen. Maar waar veel automobilisten opgelucht adem kunnen halen, is dat nog zeker niet voor iedereen zo die een paarse envelop op de deurmat kan verwachten. En voor die laatste groep, voor dus die groep die nog boetes moeten betalen, heeft de organisatie van de Kermis Gaanderen een ludieke actie bedacht. Ze zeggen veel huishoudens hebben één of meerdere enveloppen op de mat gekregen van Vrouwen Justitia. De bedragen lopen bij sommige huishoudens al flink op. Nou, dat schrijven ze op Facebook. En via Facebook doet de organisatie een oproep aan de inwoners die flink geraakt zijn door dus die flexflitser en daarmee dus flinke boetes te pakken heeft gehad. Zij is namelijk op zoek naar twee huishoudens. Eén met de meeste snelheidsovertredingen en één met de hoogst totale boetebedrag op één adres. Nou, als je dat bent, zou ik zeggen, neem zeker contact met hun op, want dan win je een passepartout voor de kermis daar.

35 graden dit weekend. Straks aan onze eigen weerboer Gerrit Vosters maar even vragen... wat we daarmee moeten, of we ons moeten insmeren... of dat we gewoon binnen moeten blijven, of dat het allemaal wel meevalt. Zometeen dus binnen nu en 10 minuten Gerrit Vosters. Oh ja, zou die nog steeds op de A50 in de file staan?

0: Socialdeal restaurantdeals, take one en actie bo!
1: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
1: Rand? Nee.
0: Fair enough.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Nu met Club Karwei, 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
3: Woensdag 24 juni staat Wehl weer op zijn kop. De 42e Wehleriade. De grootste braderie van de Achterhoek. Het centrum van Wehl, vol gezelligheid en vertier voor jong en oud. Te omschrijven als een mix van braderie, kermis en stratenfestival. Meer dan 150 kramen met een breed scala aan producten en niet te missen de verschillende attracties. 'S Avonds gaan we gewoon door met onder andere live muziek. De Wehleriade, woensdag 24 juni. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door Nierkes Hovenier, uw specialist in tuinontwerp en aanleg. Kijk op www.nierkeshovenier.nl. Café Van Uhm, Hollandse dag met Robert Pauwels. Donderdag warming up, Nederland tegen Tunesië vanaf 7 uur met Robert Pauwels. Vrijdag Van Uhm Band Events, met 4 live bands vanaf 7 uur. Café Van Uhm, ouderwets gezellig met ouderwetse prijzen.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
5: Zie je nou wel, ze ruikt me.
6: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deoleen antitranspirant 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Ibenellissen is gepresenteerd als nieuwe teammanager van het eerste herenteam van de Graafschap. Bij de Doetinchemse voetbalclub wordt hij ook manager communicatie en pers. Nelissen staat nu nog onder contract bij AZ in Alkmaar als hoofd persvoorlichting. Bij de Superboeren is hij de opvolger van Richel Hogekamp, die ruim 3 jaar daar teammanager was. De populaire zwarte crossnack Tante Ricanto is binnenkort overal in Nederland te koop. Festivalorganisator Feestfabriek Alles Komt Goed BV heeft bekendgemaakt dat de snack na een succesvolle introductie op het festival in 2025 landelijk wordt uitgerold. De snack met pittige hakt en een krokant jasje werd ontwikkeld in samenwerking met Febo en was op de Zwarte Cross meteen zo'n succes dat er toen meer van werden verkocht dan de traditionele kroketten en frikandellen. Dat meldt 1Achterhoek. In Doesburg is gistermiddag een automobilist gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk. Dat was op de Koepoortdijk. Volgens de eerste informatie reed de bestuurder waarschijnlijk te hard door een bocht, waardoor hij de macht over het stuur verloor en tegen een lantaarnpaal botste. De klap was zo hard dat een wiel volledig van de auto afbrak. Het waterschap Rijn en IJssel en Staatsbosbeheer hebben de handen ineengeslagen met de Baakse Beek Kunstbiennale. Het plan is om een kunstroute van maar liefst 30 kilometer lang te realiseren. Bij verschillende kunstwerken langs de route staan informatieborden waarop bezoekers kunnen lezen welke projecten het waterschap heeft uitgevoerd in dat gebied. U hoort kunstenaar Laukie Scheltema.
11: Projecten zijn allemaal gericht op de klimaatverandering. Zoals te veel water, hoe ga je daarmee om? En de grote droogte. En omdat dat nu speelt in dit gebied, in de Achterhoek, vonden we het met ondersteuning door kunstwerken een goed idee om het zo aan het grote publiek door te geven.
10: Bij de kunstwerken zijn informatieborden geplaatst met een gedicht van de kunstenaar. Dat gedicht heeft uitleg over de bedoeling achter het kunstwerk. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
12: Dan de vraag, is hij inmiddels al uit de file of niet?
13: Oh, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
12: Sta je nog steeds in die file op de A50 waar je gisteren in stond? Of,
14: Nee, gelukkig niet. Want dan had ik wel een paar eieren kunnen bakken, denk ik.
12: Dat denk ik ook. Dan had je denk ik ook te weinig eten en drinken bij je. Ja. Want hoe lang heb je daar uiteindelijk over gedaan dan?
14: Ja, bij normale uur en een kwartier rijdt, 20 minuten, dan was nu dik 2 uur.
12: Oh jeetje, jeetje. Dat is,
14: ja, een ongelukje met een auto op een motorrijder, of ik weet niet precies wat er allemaal lag, maar ze waren aan het opruimen. Maar ja, dan moet je van twee banen naar één baan en dan begint het gedoe. Ja.
12: Ja, daar kun je ook niks aan doen natuurlijk. Hè? Dat is ook zo. Hopen dat we dit weekend meer geluk hebben wat betreft het weer in ieder geval.
14: Ja, nou ja, het is vandaag nog even spannend hoe het eind van de dag gaat. Want de academie had gisteren al voor vandaag, morgen en overmorgen code geel afgegeven. Of gisteravond en vandaag en morgen code geel afgegeven. En ja, het is op dit moment zelfs nog code oranje voor Limburg. Want daar zijn al wat onweersbuien actief. En daar hebben ze ook afgelopen nacht of gisteravond hebben ze daar ook nog met buien te maken gehad. Daar viel ook nog wel wat plaatsen, meer dan 10 mm. En er was ook plaatselijk ook wat, lokaal was er ook wat wateroverlast. Nou, bij ons viel het afgelopen nacht reuze mee. En ja, nou, vanavond is het ook even afwachten. Het zal nog wel even duren voordat de eerste buien ook de Achterhoek bereiken. Ik denk dat zelf de climax in de tweede helft van de avond en rond middernacht ligt voor onze omgeving. Ja, en die temperatuur erbij, op dit moment 33 graden zo'n beetje in de Achterhoek. 33,6 zie ik nu, maximum temperatuur rond Arnhem. Daar is dus afgerond 34 graden. Nou, er komt niet zo heel veel meer bij, maar het blijft wel lang warm. En dat is ook goede voeding voor die onweersbuien die naar ons toe komen. En dat betekent dat het dus vanavond en begin van de nacht nog even goed kan donderen en plaatselijk ook even goed door kan regenen. Het lijkt er wel op dat er ook een groot gedeelte over Duitsland trekt, maar dat wij in de Achterhoek er ook nog wat van meer krijgen. En uiteindelijk kwam het droog en dan koelt het af. Tussen aanhalingstekens, een afkoelen is het haast niet. De minimumtemperatuur ligt rond de 20 graden, dus het wordt ook nog een hele zwoele nacht. En dan het weekend ziet er ook niet onaardig uit. Het lijkt ook toch wel redelijk zonnig te worden, maar het blijft ook meest droog. En als er wat een bui valt, dan maakt zondagavond de meeste kans erop. Maar we moeten nog even afwachten hoe dat helemaal precies uitpakt. Het meeste tijds blijft het droog bij temperaturen zaterdag 30, 31 graden en zondag 29 tot 30 graden. Ja, en na het weekend daar hebben we nog een paar tropische dagen. Het lijkt er wel op dat midden volgende week de wind gaat dan om naar noord tot noordoostelijke richtingen. En dan gaan de scherpe kantjes er wat af en dan gaan we richting 6, 27 graden. Maar voorlopig lijkt het volgende week toch wel grotendeels ook droog te blijven.
12: Warm zat dus, als je mij vraagt, die 26 graden volgende week.
14: Ja, dat is ook warm genoeg. Heel veel mensen hebben nu al wel een klein beetje last van de warmte. Maar gewoon rustig aandoen, een beetje in de schaduw. Een beetje wind om je heen en dan kom je de dag wel door.
12: Zo is het. Gerrit, dankjewel. Maak er een mooi weekend van.
14: Doe ik. Goed gehad.
13: Ben Dimmendaal, Regio 8.

Ik ben dus één keer blauw geweest. Weet je dat? Je kent toch wel die van die snoep, zeg maar. Dat krijg je altijd bij zo'n nieuwjaarszak. Krijg je altijd zo'n zak vol met snoep. En er zit dan ook zo'n soort blauwe lolly-achtig iets in. Ik weet niet precies wat het was. Maar altijd had je 3 dagen daarna nog steeds een blauwe tong. Dat is de enige keer dat ik een blauwe tong heb gehad. En dus een blauwtje heb gelopen. iPhone 65 was dat en Blue.

Regio 8, Davina Michel en Would I Be Friends With Me? Oftewel, zou je vrienden zijn met jezelf? Ik wel, en dat is ook gelijk heel belangrijk. En daarmee sluiten we ook gelijk de vrijdag af. En luid jij lekker het weekend in. Zometeen na 6 extra veel muziek voor je. Ga daarvan genieten. Maak er een mooi weekend van. Hou je rustig, want het wordt bloed en bloed heet. En ja, over Would I Be Friends With Me gesproken. Ga van jezelf houden, want alleen jij maakt het. Jij maakt dit weekend geweldig. Het ligt in jouw handen. Ik ben er zondag niet. Volgende week maandag.

0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Het feest van de eeuw komt eraan. Want op zaterdag 20 juni viert Harmonie Kunst na Arbeid in

0: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Het feest van de eeuw komt eraan. Zo zijn er optredens van onder andere Gijs de Bruin en het Tiroler Orkest Klein Babberich. Tickets en meer informatie zijn te vinden via feest.knazeddam.nl.
2: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
3: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
4: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het kabinet houdt Groningen en Zeeland in beeld als mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales. Er is nog geen definitief besluit. Er volgt eerst nog onderzoek in Terneuzen en in de buurt van de Eemshaven. Netbeheerder Tennet noemt de Eemshaven technisch de beste optie, terwijl Zeeland meer investeringen vraagt in het stroomnet. Staatssecretaris De Bat wil draagvlak en techniek nog tegen elkaar afwegen. Eind dit jaar wijst het kabinet mogelijk een voorkeurslocatie aan voor de bouwplannen van de kerncentrales. Premier Jetten is heel blij met de nieuwe EU-afspraken om harder op te treden tegen internationale drugshandel. Brussel wil landen die criminelen beschermen of niet uitleveren strenger aanpakken. Aanleiding is onder meer de zaak rond de voortvluchtige Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos, die in Sierra Leone zou verblijven. Nederland overweegt ontwikkelingssteun aan dat land te verminderen om zijn uitlevering te versnellen. Jetten wil met behulp van Europese samenwerking criminelen uiteindelijk voor de rechter brengen. De politie treedt harder op tegen bouwers van geheime ruimtes in auto's die criminelen gebruiken voor drugs, wapens en geld. Sinds dit jaar is het maken en hebben van zulke verborgen ruimtes strafbaar met maximaal 2 jaar cel. Het aantal ontdekte geheime compartimenten in auto's stijgt al jaren en ligt dit jaar opnieuw hoog. Bij een grote inval in Zevenbergen vond de politie onder meer honderden kilo's drugs en miljoenen euro's aan contant geld. Volgens de politie worden de verstopplekken steeds geavanceerder. En het opgepakte 15-jarige meisje uit het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord op haar ouders. De politie trof de lichamen van een 53-jarige man en vrouw afgelopen nacht aan in hun woning. Niet veel later is hun dochter aangehouden en in beperkingen in bewaring gesteld. Dat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. De rechtercommissaris heeft bepaald dat ze nog 2 weken vast blijft zitten. De dubbele moord leidt tot verbijstering in de buurt in Meerstad. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
0: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
3: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
6: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Hier volgen een aantal leuke tips voor cadeautjes om er voor vader een onvergetelijke dag van te maken. En waarmee u de lokale ondernemers kunt steunen.
7: IJssalon Masselaio. Al 20 jaar dé ijssalon in Seerenberg. Die zijn ijs echt zelf maakt. Maar ook voor een kop koffie met een zelfgemaakt gebakje, heerlijke ijskoeps, bonbons. Je vindt IJssalon Masselaio aan de Molenpoortstraat 27 in Seerenberg.
6: Trakteer vader op een autowasbon van Autoschadeherstel Leuwenthal Ulft. Wie rijdt er nou niet graag in een schoongewassen auto van autobedrijf Schadeherstel Leuwenthal Ulft?
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

0: precious in the Aquarius.
1: Now, here comes the music.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9.

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In oktober moet duidelijk worden hoe de EU zijn meerjarenbegroting gaat financieren. Dat zei commissievoorzitter van der Leyen na een top in Brussel. De EU-leiders zijn het nog niet eens over de begroting voor 2028 tot 2034 en over waar het geld dan precies vandaan moet komen. Zo wordt er onder meer gedacht aan nieuwe EU-belastingen zoals op tabak of online gokken. Von der Leyen wil dat lidstaten en instellingen dan samen een duidelijke financiële aanpak afspreken. Nederland is fel tegen de torenhoge EU-begroting. De toegang van de atoomwaakhond IAEA tot Iraanse nucleaire faciliteiten hangt af van onderhandelingen met de VS. Iran ontkent dat het internationale agentschap al toestemming heeft gekregen voor inspecties. De IAEA wil al langer controleren waar Iran zijn verrijkte uranium opslaat, maar krijgt daar geen toegang toe. Volgens schattingen beschikt Iran over grote hoeveelheden verrijkt uranium, maar waar die liggen is nog altijd onduidelijk. Het kabinet houdt Groningen en Zeeland in beeld als mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales. Er is nog geen definitief besluit, er volgt eerst nog onderzoek in Terneuzen en in de buurt van de Eemshaven. Netbeheerder Tennet noemt de Eemshaven technisch de beste optie, terwijl Zeeland meer investeringen vraagt in het stroomnet. Staatssecretaris De Bat wil draagvlak en techniek nog tegen elkaar afwegen. Eind dit jaar wijst het kabinet mogelijk een voorkeurslocatie aan voor de bouwplannen van de kerncentrales. En het opgepakte 15-jarige meisje uit het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord op haar ouders. De politie trof de lichamen van een 53-jarige man en vrouw afgelopen nacht aan in hun woning. Niet veel later is hun dochter aangehouden en in beperkingen in bewaring gesteld. Dat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. De rechtercommissaris heeft bepaald dat ze nog 2 weken vast blijft zitten. De dubbele moord leidt tot verbijstering in de buurt in Meerstad. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Ben je ook nieuwsgierig? SecondLove.nl.
9: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.

0: Espresso. Een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
2: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Groningen verzet zich fel tegen eventuele plannen voor kerncentrales in de Eemshaven. De provincie en de gemeente Het Hoge Land willen dat het gebied van de lijst met mogelijke locaties wordt gehaald. Volgens de bestuurders is er breed lokaal en politiek verzet tegen de komst van kernenergie in de regio. Het kabinet onderzoekt nog 3 locaties, waarvan er 2 in Groningen liggen. En Tennet vindt die de beste. De provincie zegt desnoods met juridische stappen de plannen tegen te willen houden. Een Amerikaans inlichtingenrapport waarschuwt dat Israël een gevaar kan vormen voor het bestand tussen Iran en de Verenigde Staten. Volgens de Washington Post staat premier Netanyahu intern onder druk om de militaire koers voor te zetten. En er zijn in oktober verkiezingen in Israël die hij wil winnen. Dat zou kunnen leiden tot spanningen met de VS die juist aandringen op naleving van het bestand. Amerikaanse leiders hebben Israël de afgelopen dagen al dringend opgeroepen om terughoudend te zijn. In oktober moet duidelijk worden hoe de EU zijn meerjarenbegroting gaat financieren. Dat zei commissievoorzitter van der Leyen na een top in Brussel. De EU-leiders zijn het nog niet eens over de begroting voor 2028 tot 2034... en over waar het geld dan precies vandaan moet komen. Zo wordt er onder meer gedacht aan nieuwe EU-belastingen, zoals op tabak of online gokken. Von der Leyen wil dat lidstaten en instellingen dan samen een duidelijke financiële aanpak afspreken. Nederland is fel tegen de torenhoge EU-begroting. En de Britse premier Starmer beslist dit weekend mogelijk over zijn politieke toekomst en dus ook of hij aftreedt of niet. Volgens Britse media staat hij vanuit zijn eigen Labour-partij onder grote druk om op te stappen. Aanleiding is de verkiezingsoverwinning van zijn rivaal Andy Burnham, de burgemeester van Manchester, die nu parlementslid wordt. Daardoor kan Burnham zich volgens de partijregels op termijn kandidaat stellen voor het leiderschap van Labour. Starmer zei eerder dat hij zijn positie als premier zal blijven verdedigen. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
10: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
11: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
12: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
13: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
14: Brussel Zuid.
13: Hé, nu al?
12: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
15: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
16: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
17: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
16: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
17: Wat doe ik aan?
16: Shop nu bij Zalando.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
1: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
2: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
4: Oranje. Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: ruim 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Er hebben al meer dan 105.000 mensen een zomerabonnement voor de trein gekocht. Met dat abonnement kunnen reizigers voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. De belangstelling was zo groot dat de NS eerder deze week te maken kreeg met technische problemen. Volgens staatssecretaris Bertram ligt het aantal verkochte abonnementen boven verwachting. Het kabinet heeft €118 miljoen beschikbaar gesteld voor een proef die ruimte biedt aan 500.000 abonnementreizigers per maand. Groningen verzet zich fel tegen eventuele plannen voor kerncentrales in de Eemshaven. De provincie en de gemeente Het Hoge Land willen dat het gebied van de lijst met mogelijke locaties wordt gehaald. Volgens de bestuurders is er breed lokaal en politiek verzet tegen de komst van kernenergie in de regio. Het kabinet onderzoekt nog 3 locaties waarvan er 2 in Groningen liggen en Tennet vindt die de beste. De provincie zegt desnoods met juridische stappen de plannen tegen te willen houden. Duitsland en Turkije willen hun economische samenwerking verder uitbreiden. Dat hebben de Duitse minister van Economische Zaken en haar Turkse collega afgesproken tijdens overleg in Ankara. Vooral op het gebied van energie en duurzame energiebronnen zien beide landen kans voor meer samenwerking. Ook willen Duitse bedrijven hun investeringen in Turkije verder vergroten. Duitsland noemt een sterke samenwerking belangrijk vanwege de geopolitieke spanningen in Europa en in het Midden-Oosten. En de Britse premier Starmer beslist dit weekend mogelijk over zijn politieke toekomst en dus ook of hij aftreedt of niet. Volgens Britse media staat hij vanuit zijn eigen Labour-partij onder grote druk om op te stappen. Aanleiding is de verkiezingsoverwinning van zijn rivaal Andy Burnham, de burgemeester van Manchester, die nu parlementslid wordt. Daardoor kan Burnham zich volgens de partijregels op termijn kandidaat stellen voor het leiderschap van Labour. Starmer zei eerder dat hij zijn positie als premier zal blijven verdedigen. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja?
7: Echt serieus? Wat een geld!
8: 18.000, tot verdikken me.
9: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
10: Ja! Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met al ons nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus, speelbewust.

0: samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
3: Eén ijskoffie voor mevrouw.
2: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
8: Mooi van Ethos. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij de Engelse plaats Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee passagierstreinen op elkaar gebotst en daarbij is volgens Britse media een aantal reizigers zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde toen een trein achterop een stilstaande trein reed, waarna een wagon ontspoorde. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, onder meer met reddingshelikopters. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht, mogelijk stond de trein stil door een storing. Het treinverkeer in de regio Bedford is voorlopig ernstig verstoord. Er hebben al meer dan 105.000 mensen een zomerabonnement voor de trein gekocht. Met dat abonnement kunnen reizigers voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. De belangstelling was zo groot dat de NS eerder deze week te maken kreeg met technische problemen. Volgens staatssecretaris Bertram ligt het aantal verkochte abonnementen boven verwachting. Het kabinet heeft €118 miljoen beschikbaar gesteld voor een proef die ruimte biedt aan 500.000 abonnementreizigers per maand. Duitsland en Turkije willen hun economische samenwerking verder uitbreiden. Dat hebben de Duitse minister van Economische Zaken en haar Turkse collega afgesproken tijdens overleg in Ankara. Vooral op het gebied van energie en duurzame energiebronnen zien beide landen kans voor meer samenwerking. Ook willen Duitse bedrijven hun investeringen in Turkije verder vergroten. Duitsland noemt een sterke samenwerking belangrijk vanwege de geopolitieke spanningen in Europa en in het Midden-Oosten. En de plannen voor twee nieuwe kerncentrales stuiten op groeiende weerstand in zowel Groningen als Zeeland. Netbeheerder Tennet noemt de Groningse Eemshaven technisch de beste locatie, maar daar is nauwelijks draagvlak. Ook in Terneuzen bestaan twijfels omdat het stroomnet daar fors moet worden uitgebreid en dat miljarden euro's kost. Het kabinet onderzoekt nu beide locaties verder voor de bouw van twee grote kerncentrales. En kleinere kerncentrales zijn mogelijk wel makkelijker in te passen, alleen bestaan die nu nog niet. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
14: Dat gaan we vieren.
13: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar €1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
15: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd. Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot
3: Tot zo! En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
14: Dat gaan we vieren!
3: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.

0: wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026. Voel mij zo
2: free. Wacht, wat? €75? Ik loop het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu, Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseist. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. Bij de Engelse plaats Bedford, ten noorden van Londen, zijn 2 passagierstreinen op elkaar gebotst en daarbij is volgens Britse media een aantal reizigers zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde toen een trein achterop een stilstaande trein reed, waarna een wagon ontspoorde. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, onder meer met reddingshelikopters. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. Mogelijk stond de trein stil door een storing. Het treinverkeer in de regio Bedford is voorlopig ernstig verstoord. Het aantal heupbreuken in Nederland is de afgelopen 5 jaar met 14% gestegen. Volgens onderzoekers komt dat vooral door de vergrijzing en het grotere aantal ouderen dat nog thuis woont. 3/4 van de patiënten liep de breuk op na een val in of rond de eigen woning. Experts wijzen op het belang van een veilige woonomgeving, voldoende beweging en goede voeding. Met speciale valpreventieprogramma's proberen gemeenten en zorgverleners het aantal ongelukken en dus ook heupbreuken te verlagen. En de plannen voor 2 nieuwe kerncentrales stuiten op groeiende weerstand in zowel Groningen als Zeeland. Netbeheerder Tennet noemt de Groningse Eemshaven technisch de beste locatie, maar daar is nauwelijks draagvlak. Ook in Terneuzen bestaan twijfels omdat het stroomnet daar fors moet worden uitgebreid en dat miljarden euro's kost. Het kabinet onderzoekt nu beide locaties verder voor de bouw van 2 grote kerncentrales. En kleinere kerncentrales zijn mogelijk wel makkelijker in te passen, alleen bestaan die nu nog niet. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
4: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
5: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
6: Ja, want na 1 tostie onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: Vandaag de energiecrisis. Morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

0: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseist. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haags Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseisd. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haags Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is 1 persoon om het leven gekomen. 2 treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseist. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haagse Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.